0: geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon dus in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil is er altijd in blijven geloven, zegt hij.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Er was nog meer Europees voetbal. Ook Anderlecht deed het goed en plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Het vangnet van de Conference League houdt hen wel in Europa. Het kan nog regenen de komende uren, mogelijk ook met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het in het meeste van het land wat droger. Het blijft ook minstens 16 graden. Daarna krijgen we een overwegend zwaar bewolkte dag. Met soms een bui, hier en daar een opklaring en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Zuid-Soedan zijn zeker 49 mensen gedood bij een gewapende aanval op een dorp in het noorden van het land. Er vielen ook 33 gewonden. Zuid-Soedan wordt al jarenlang geteisterd door geweld. Het land wordt verscheurd door gevechten tussen regeringstroepen van president Salva Kiir en oppositiemilities die loyaal zijn aan zijn rivaal en ex-vicepresident Riek Machar. Zuid-Soedan is ook een van de armste landen ter wereld. Miljoenen inwoners zijn aangewezen op humanitaire hulp. Bovendien zijn honderdduizenden mensen door de gewapende conflicten in het land ook intern ontheemd geraakt. In Spanje is het grootste deel van een kostbare prehistorische goudschat gestolen uit een museum. Het is een collectie van vooral gouden, maar ook zilveren en ijzeren voorwerpen van rond het jaar 100 voor Christus. Ze wordt beschouwd als een van de kostbaarste uit de bronstijd in Europa. De dieven hadden maar 4 minuten nodig om de buit te stelen. De waarde van de schat wordt geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro. In de Conference League voetbal is Agent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen dus nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven, zei hij.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven, omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Maar zij spelen wel nog de Conference League. Zo dadelijk begint er een bijna volledige maansverduistering. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het schouwspel begint om 23 over 3. Dat is over 20 minuutjes. Het hoogtepunt is om 12 over 6. De maan zal dan wel al laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Om te kijken heb je geen eclipsbril nodig. Het is alleen duimen dat er niet te veel wolken zijn. En dat is een beetje koffiedik kijken. Tegen het einde van de nacht wordt het meestal wat droger. Dus misschien hier en daar wel zicht op de hemel. Minimaal rond 16 graden. Daarna een overwegend zwaar bewolkte dag. Soms een bui, soms een opklaring. En maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

0: plus 4 uur een heel goede nacht. VRT-nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Congo wordt begonnen met het vaccineren tegen ebola. De vaccinatiecampagne is gisteren gestart in Kisangani. Daarvoor wordt het vaccin Ervebo gebruikt. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere variant van het ebola-virus. Maar mogelijk biedt het wel enige bescherming. Voor de variant van ebola die nu rondgaat, is er nog geen specifiek vaccin. Zorgmedewerkers en mensen die de epidemie helpen bestrijden, krijgen het vaccin eerst. Meer dan 2700 mensen zijn al overleden aan het virus en er zijn al bijna 6000 officiële besmettingen vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak in Oost-Congo ook nog lang niet onder controle. In de Oekraïnse havenstad Gerson in het zuiden van het land krijgt de bevolking de raad de stad te verlaten. Door de aanhoudende Russische aanvallen dreigt er een lange periode zonder stroom en verwarming. De lokale gouverneur spreekt van een extreem moeilijke veiligheidssituatie, omdat Rusland de aanvallen op de essentiële infrastructuur en voorzieningen heeft opgevoerd. In Gerson wonen naar schatting zo'n 60.000 mensen. In de Conference League voetbal is A-Gent erin geslaagd om in de slotfase met 2-3 te gaan winnen op het veld van het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een Europese uitschakeling, maar de ploeg kon in de slotfase de rollen nog omdraaien met goals van Burgess en Obita. Trainer Rick de Mil bleef er altijd in geloven.
1: Het is natuurlijk gemakkelijk achteraf, maar ik kan er wel blijven in geloven. Omdat je weet dat je hier toch met een stilstaande fase of met dat er altijd wel een moment kan komen. En ik vond ook dat we voor de 2-1, dat we de wedstrijd een klein beetje terug wat meer in handen kregen. En dan valt dat doelpunt en dan is het toch wel lovenswaardig voor de ploeg dat ze er blijven in geloven zijn.
0: Ook Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. Geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij spelen wel nog Conference League en dus ook Europees voetbal. Zo dadelijk. Op dit moment eigenlijk is er al een maansverduistering aan de gang. De maan zal voor 93% bedekt worden door de schaduw van de aarde. Het is al begonnen, het hoogtepunt is om 6:12. Dan is die maximaal bedekt met de schaduw. De maan zal dan laag boven de horizon staan in het zuidwesten. Je hebt geen eclipsbril nodig om het te zien, maar het is natuurlijk wel duimen dat er geen wolken zijn. Je zal een beetje geluk moeten hebben, want het is niet zo echt goed helder weer. Het is wel wat droger geworden en minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag overwegend zwaar bewolkt, met soms een bui en soms een opklaring en maximaal tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen. Reddingswerkers zijn met helikopters op zoek naar overlevenden. Aan Chinese kant zijn ruim 550 toeristen geëvacueerd uit het gebied, zegt de Chinese staatstelevisie. Intussen heeft er zich aan de Chinees-Nepalese grens, waar 2 rivieren samenvloeien, een meer gevormd en daarin komt steeds meer water terecht. De vrees bestaat dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse geografische kaarten moeten nu worden aangepast. Trump verandert de naam van het meer als vergelding voor het vastlopen van de handelsgesprekken met Canada, waarbij beide landen hogere importheffingen hebben ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
1: As you know, Canada has been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years $60 billion a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
0: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Ook de gouverneur van de Amerikaanse staat New York, die aan het Ontario-meer grenst, liet al weten dat ze de nieuwe naam niet gaan gebruiken. In de Conference League voetbal heeft AA Gent met 2-3 gewonnen bij het Schotse Hibernian. Gent leek af te stevenen op een uitschakeling in de Europese competitie, maar in de slotfase konden Burgess en Obita nog scoren, zodat de winst voor Gent was. Anderlecht plaatste zich vlot voor de Europa League met een 3-0 zege tegen Kairat Almaty. En er is geen Europa League voor Sint-Truiden. De Limburgers gingen met 4-2 onderuit bij Omonia Nicosia uit Cyprus. Zij moeten nu naar de Conference League. In de halve finale van het WK hockey hebben de Red Panthers nipt van Nederland verloren. Het werd 1-0. In de slotfase werd een goal van onze nationale hockeyvrouwen nog afgekeurd. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
2: Dit is gewoon echt kloten. En dit is weer een manier dat we niet uitgeschakeld worden. Oké, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar dit is niet... Ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet... kan ik niet accepteren.
0: Het weer, de dag wordt zwaar bewolkt met af en toe een bui. Maximum temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

0: 6 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Doort. In Nepal is het dodental van de zware overstromingen gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen. Intussen heeft zich aan de grens tussen Nepal en Tibet een nieuw meer gevormd en daarin komt alsmaar meer water terecht. Er wordt gevreesd dat er daardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. De oorspronkelijke ramp is veroorzaakt door een gletsjer waarvan een stuk afbrak en dat bracht grote modderstromen op gang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Amerikaanse aardrijkskundige kaarten moeten nu aangepast worden. Trump verandert de naam van het meer als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten en Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen. Hij zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest.
1: As you know, Canada's been ripping us off for a long time on trade, very sadly. We lose on average over the last 15 years 60 billion dollars a year carrying Canada, so we just can't do it anymore.
0: De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam meteen af. Sport, Anderlecht mag naar de Europa League voetbal na een 3-0 overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. De heenwedstrijd in Kazachstan was ook al op 0-3 geëindigd. Sint-Truiden verloor zijn laatste voorrondematch in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Gent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. Op het einde werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
2: Dit is gewoon echt kloten. Okay, we hebben nog een match voor de derde plaats. Maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
0: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer met buien die soms intens en onweerachtig kunnen zijn. Zware rukwinden zijn ook mogelijk. We halen temperaturen tussen 19 en 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Heel goedemorgen. Stuur vooral niet het bericht Amerika meer, want je verzint het toch echt niet wat er allemaal gebeurt. Goedemorgen.
5: Radio BNE, klaar wakker.
8: Vanessa van Hoven.

Een million in 1, 2, 3. Dat is een vraag waarmee je bij de radio niet moet aankloppen. En ook niet bij de VRT. Het is hier hetzelfde als bij alle grote bedrijven. Besparen, besparen langs alle kanten. Behalve dan op goede muziek. Kom, stel eens een andere vraag. Een meer haalbare liefst. Bart Kael, jij misschien een ideetje?

Eergisteren publiceerde de Belgische Brouwers nog een pagina grote advertentie in alle kranten. De overheid moet stoppen met de betuteling rond alcoholgebruik. Mag het nog gezellig zijn, vragen de Brouwers. Ja, dan moeten we dit liedje van Bart Kael van 30 jaar geleden ook van de playlist halen waarschijnlijk, hè, wegens aanzetten tot roken. Geen vuurtje dus, maar wel een prachtsong van Tim Hardy. Terwijl mensen sturen dat ze genieten van de maansverduistering. Zeer mooi op de dijk in Kokzijde. Anderen zeggen te bewolkt, bij ons helaas niks van te zien.

0: Donna Summer op zoek naar hot stuff. Daarmee bedoelde ze geen vuurtje zoals Bart Kael. Ik denk dat ik haar kan helpen. De hele jonge Paul Michiels, Elvis, Eros Ramazzotti en Gunter Neefs. Die komen allemaal nog zingen voor het nieuws van 7 uur. En die zijn toch ook behoorlijk hot.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

De feestdates zijn er officieel vanaf 6 uur, maar daar hebben wij niet op gewacht. De Blues Brothers brachten veel ambiance in de tent met Everybody Needs Somebody to Love. Margriet Hermans had zo iemand gevonden. Iemand bij wie ze helemaal zichzelf kon zijn. Iemand met wie ze kon lachen en huilen. En die ze zelf zo aantrekkelijk vond, dat alle andere mannen er gewoon naast te

Paul Michiels was 26 toen hij met Octopus deze cover van Ik ben verliefd op jou opnam. Zou je die nog op veel andere zenders horen vandaag? Ik denk van niet. Daarvoor moet je bij Radio BNE zijn, waar alleen de grootste artiesten koning zijn. Of king in dit geval.

0: Het zal toch een hele kleine minderheid geweest zijn die niet gediend was van post van de King. Hij had zijn eigen adres kunnen volhangen met fanbrieven. Er worden trouwens nog altijd de bedevaarden, zeg maar, ingelegd naar Graceland. Het is ondertussen exact 6:30 geworden. Ik dacht geen problemen op de weg, maar toch één. Door een ongeval is in Boyschot de N15 tussen Huist op den Berg en Westerlo afgesloten. De problemen kunnen daar nog enkele uren duren.
1: De tijd van je leven. Radio BNX.

Er zijn wel meer mensen die op maandag meer knorrig uit hun bed komen dan anders. Met dan wel minder fatale afloop dan in deze hit van de Boomtown Rats.

0: een DAB+-toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+-toestel.

0: Eros Ramazzotti, een van de populairste Italiaanse artiesten aller tijden. En nogthans zag het Conservatorium van Rome echt niks in hem. Hij heeft zichzelf dan maar gitaar en piano leren spelen. Of hij dat even goed kan als Udo, daar spreek ik mij niet over uit.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Als de wereld morgen eindigt, wil je dan dat de zon schijnt of net niet? We gaan het toch niet voor het kiezen hebben hoor, we moeten het nemen zoals het komt. En hoe komt het, David? Goedemorgen.
1: Dag Vanessa, goedemorgen.
0: Wat voor weer krijgen we vandaag? Bewolkt om te beginnen, want de maansverduistering was toch niet echt goed te zien, hè?
1: Nee, inderdaad. Het is intussen wel licht bewolkt geworden in het westen, zo ten westen van Gent. Daar is de zon nu aan het opkomen. Voor de rest is het nog bewolkt, het regent nog in de Ardennen. Dat schuift allemaal op, dus ik denk dat we meestal droog weer gaan krijgen deze voormiddag.
0: Mm-hmm.
1: En dan de late voormiddag of rond de middag komen dan de eerste buien binnen vanuit West-Vlaanderen, vanuit Frankrijk. Dus de West-Vlaams-Franse grens, dan steken ze die over. En niet alleen daar, dus ook de rest van het zuidwesten, de Franse grens, krijgt die buien met kans op onweer ook op sommige plaatsen en rukwinden. En ja, een aantal stevige buien zijn nog altijd mogelijk. Met rukwinden die we tot maximum 70 of 75 km per uur verwachten op de meeste plaatsen. Goed, dat kan lokaal eventueel wat meer zijn. Maar zeer wisselvallig toch wat de namiddag betreft. Misschien dat er aan zee net iets minder zijn of dat zullen ook wel iets krijgen. Maar ze lijken zich iets meer te concentreren, die buien, op het binnenland.
0: Mm-hmm.
1: Temperaturen vandaag rond een 22, 23 graden. Maar op sommige plaatsen... En dan vooral waar het wat harder regent, is dan maar 21. Met een matige wind. Eerst zwak, later matig. En draait naar het zuidwesten. Wordt aan zee zelfs tijdelijk vrij krachtig. En dat is dan een voorbode van een winderige zaterdag ook. Nadat het volgende nacht opnieuw meestal droog wordt. Starten we dan morgen ook droog met zon. Met wolkenvelden die in de loop van de dag opborrelen. En dan morgen namiddag, morgenavond... krijgen we dan opnieuw meer buien. Een aantal plensbuien zijn mogelijk met onweer ook.
0: Oei.
1: Zon, ja.
0: Ja, het is VRT zomerhitfinale, hè, morgen, hè.
1: Ik weet het en ik vrees er een beetje voor wat het weer betreft, eerlijk gezegd.
0: Ja.
1: Zondag dan droger weer, met hier en daar nog een bui. Maandag opnieuw wat meer buien, maar qua hoeveelheden blijft dat toch wel minder dan vandaag en gisterenavond. En dan dinsdag zou het... eigenlijk op een bui na zo goed als droog moeten blijven. Dus terug naar school, dat zou in droge omstandigheden moeten kunnen gebeuren op de meeste plaatsen.
0: Ja, je hebt al die kindjes nog niet zien staan huilen aan de poort en al die mama's, die houden het niet droog.
1: Nee.
0: Maar dat is een andere
1: nattigheid. Ze zullen waarschijnlijk geen paraplu nodig hebben.
0: Ja.
1: Misschien wel als ze het terughalen, dat sluit ik niet uit. Maar voor de rest ziet het er niet zo slecht uit. En de dagen daarna ook, kans op een bui, dat blijft er wel in zitten, maar vaak droog. Periode met zon en wolken en temperaturen die dan meestal rond 22 graden liggen. Eind volgende week kan dat terug naar 3 of 24 gaan.
0: Dat vind ik mooi hoor, vind ik ideale temperaturen. Oké, we zijn gewaarschuwd. De paraplu in elk geval bij de hand houden, hè, de komende uren, de komende dagen. David, dankjewel. Tot straks, hè.
1: Tot dan.
0: Tada.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een receptje met vis.
3: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
5: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Mannekes!
7: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blief,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma!
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
11: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, nee, nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
11: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
12: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent, Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden, maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
2: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
1: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
2: Mee afzuigen, onder druk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
1: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
3: Komen er nog veel bijkomende werken aan te pas, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam? Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
1: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
2: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is voor ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
0: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Dat blijkt uit cijfers van welzijns- en preventiedienst Mensura. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land krijgen bedrijven de raad om de kosten beter op te volgen, zegt Bart Teuwen van Mensura.
4: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, interimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
0: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
5: Klopt, want volgens de Chinese autoriteiten dreigen er nieuwe overstromingen omdat dat meer hogerop is gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En die dam die is ontstaan door een combinatie van stenen en puin. Maar die dam is instabiel en sneller dan verwacht stroomt er nu al water over die dam. Bovendien wordt er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio en dus kan er nog meer druk komen op die dam. De vrees bestaat dat er dus nieuwe overstromingen zullen komen en Chinese ingenieurs bekijken of er nu een opening kan worden gemaakt, zodat het meer gecontroleerd kan worden laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen.
0: Dankjewel, Jens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Ontario-meer op de grens tussen de VS en Canada laten omdopen tot Amerika-meer. Hij heeft daarvoor een decreet ondertekend. Trump verandert de naam als reactie op de vastgelopen handelsgesprekken met Canada. Beide landen hebben hogere importheffingen ingevoerd op elkaars producten. Trump vindt dat de Canadezen de Amerikanen slecht behandelen en zegt dat de VS daardoor elk jaar 16 miljard dollar verliest. De Canadese premier Carney wees de nieuwe naam voor het Ontario meer meteen af. Sport, Anderlecht mag naar de Europa League voetbal. Het won ook zijn terugwedstrijd tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty met 3-0. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
6: Ik vond dat we eigenlijk heel veel dingen goed deden. Kansen hebben proberen creëren. Ik denk dat we dat toch weer heel veel gehad hebben. Heel tevreden eigenlijk met de voorbije kwalificatiecampagne ook. Ik denk ongeslagen in die 6 wedstrijden. Dus ja, hopelijk kunnen we daar week na week opbouwen.
0: Sint-Truiden verloor zijn laatste voorronde match in de Europa League met 4-2 tegen Omonia Nicosia in Cyprus en zakt naar de Conference League. Agent kon zich op het nippertje plaatsen voor die Conference League. Het stond lang 2-1 achter tegen Hibernian in Schotland, maar keerde dat helemaal op het einde nog om met 2 doelpunten. De eindstand was 2-3. In de halve finale van het WK hockey hebben de Belgische vrouwen nipt van Nederland verloren met 1-0. In het laatste kwart werd een goal van de Belgen nog afgekeurd en daar was veel discussie over. Stefanie van den Borre is erg teleurgesteld.
7: Dit is gewoon echt kloten. Okay, we hebben nog een match voor de derde plaats, maar ik verlies liever 10-0 dan op deze manier. Dit is gewoon niet, kan ik niet accepteren.
0: De wedstrijd voor het brons morgen is tegen Australië. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. En Cynthia Bolango stopt met atletiek. Bolango is Belgisch recordhoudster op de 400 meter. En ze won in 2019 op het EK Indoor zilver op die afstand. In 2024 pakte ze met de estafetteploeg op de 4x400 meter brons op het EK. De afgelopen jaren had Cynthia Bolango veel last van blessures. En ze stopt nu op haar 33ste. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan als maar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel, goedemorgen. Op de snelwegen alleen wat kleine vertragingen. Maar er is in Boyschot een ongeval gebeurd op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. Daar is de weg in beide richtingen afgesloten en de problemen kunnen daar toch nog wel enkele uren duren.
9: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
11: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
9: Vanessa van Hoven.

Deze week gaat de radio bij een goed gezien non-stop. Maandag ben ik er weer tussen 4 en 6. Catherine doet je gewoon genieten vanaf 9 uur in plaats van 10 uur. En Herbert is dan weer de man die je klaar wakker maakt. Jackie Wilson net het allebei. Je klaar wakker en goed gezind maken met Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Oké, het is vrijdag. Af en toe een rustmoment inbouwen of we vallen als vliegen. Het domino-effect. Het is niet.

De zomer laat zich de komende dagen wat minder zien, maar leg een cd op van Frank Galan. Dan zit de zon sowieso in je radio. Of luister naar Radio Bene. Daar zit je ook altijd goed voor veel gouden meezingmomenten en grote en kleine gelukjes.

0: Terwijl Katrien van Doorn bijna het decor afbreekt in de studio. Ga koffie halen, kind. Dat wordt u gewoon genieten. Het staat er nog allemaal dadelijk van een klein gelukje naar een kleine schelm uit Nederland.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Wienerberger. Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, maar ze laatste jaar rond de nief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
7: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
14: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
16: Nog voor je kan denken...
17: Pas op voor die borduur!
16: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
18: Nee, schat, het is meun.
16: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
17: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
16: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
19: En mijn broer zijn scheve tanden.
16: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

Tony van den Bos over de sympathiekste aller schelmen, Shaki van den Hoek. Vanaf maandag hoor je elke dag minstens één Franse chanson in de Radio BNE Goedgezind. De mooiste melodieën gezongen in de taal van Molière. Dus we gaan dat Franse songboek samen ontdekken. Van de A van Aznavour tot de Z van Zaz.

Er zijn weinig artiesten die zo origineel en zo veelzijdig zijn als Joe Jackson. Is she really going out with him? Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Daar is de weg intussen vrij. Aansluitend ook 10 minuten op de E17 naar Zwijndrecht. 10 minuten op de E19 naar Brussel vanaf Peuty. Op de buitenring rond Brussel vertraag je een kwartier van Machelen tot op het viaduct van Vilvoorde door een eerder ongeval. En in Boyschot is een ongeval gebeurd op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. De weg

Degene die dat kan, is binnen de nacht tegenhouden. Of je kunt ook verhuizen naar het hoge noorden. Op sommige plaatsen in Noorwegen, IJsland, Finland en Alaska wordt het in de zomer nooit helemaal donker. Hold back the night. Toch maar even de volgspot op Maarten Cox nu. Die mens heeft licht nodig om te zien tegen wie hij spreekt. En wie hij altijd zo vriendelijk begroet.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo.

0: Ja, dat wordt dan echt een zeer warm weerzien volgende dinsdag na twee ellendige maanden. Ruth McKennie, she's in love with her teacher. Het is exact 7:15 en ik ga voor de laatste keer goedemorgen David de Hena zeggen.
1: Goedemorgen Vanessa.
0: Want volgende maandag is Herbert er weer. Ik vond iets zeer aangenaam. Mensen zijn altijd zeer benieuwd naar het weerbericht, David. Dat moet ik jou niet vertellen. Op vrijdag altijd nog net iets meer dan anders, want dan hebben mensen wilde plannen. Hè. Iemand zegt bijvoorbeeld, wij gaan vanavond naar een openluchtconcert in Oostende. Ja, regen zeker, hè?
1: Wel, vandaag overdag, ja. Maar we starten wel, wat Vlaanderen betreft, op de meeste plaatsen droog nu. Het regent nog wat in de Ardennen, maar dat is ook aan het wegtrekken. En ja, in de loop van de middag komt er dan opnieuw regen of komen er buien opzetten vanuit het zuiden. Dus je mag rekenen ongeveer vanaf... Ja, 11, 12 uur, waarschijnlijk al iets voor 12 uur, dat het begint te regenen of dat er buien zijn in het zuiden van Vlaanderen. Dus ook bijvoorbeeld het zuiden van Vlaams-Brabant of het zuiden van Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen ontstaan dan ook een aantal buien en dan gaan die buien overal wel intenser worden. Kort na de middag en ook deze namiddag met hoogdrukwinden, ongeveer tot 60 of 70 kilometer per uur onweer. Kan daarbij zitten. De temperaturen zijn ook gezakt. Die schommelen rond 22, 23 graden. En dan in de late namiddag wordt het opnieuw droger in West-Vlaanderen. En Oost-Vlaanderen volgt dan de vroege avond. De andere provincies, dat is nog een beetje langer wachten. In de loop van de avond wordt het dan ook daar wel meestal droog. Dus wisselen tot zwaar bewolkt weer. Zon, ja, nu en dan een keer, maar dikwijls ook bewolkt. En een wind die meestal matig is en aan zee later zelfs de latere namiddag vrij krachtig wordt uit het zuidwesten. Dus vanavond en vannacht dan meestal wel droog weer met opklaringen, met wolkenvelden. Morgen op de meeste plaatsen uitgezonderd misschien ja, zeer lokaal een bui, meestal droog. En dan in de loop van de namiddag vanuit het westen weer een beetje lichte regen. Dat trekt dan voorbij. Dan spreken we over ja, het tweede deel van de namiddag zo, dat dat vanuit West-Vlaanderen het ganse land verovert. Maar vooral s'avonds, ja, rond 20, 21 uur komen dan een aantal fikse buien opzetten. Met onweer ook daarbij. En dan is het ja, weer voor een stuk, tot een stuk in de nacht dat het buiig blijft. Of tot zondagochtend. Met temperaturen morgen rond 20, 21 graden. Met behoorlijk wat wind ook.
0: Ja, dat is echt vette pech voor zomerhit, hè, David. Want ja, we hebben zo'n droge zomer gehad, zo'n warme zomer. Ja. En net nu gaat het er allemaal uitvallen dan blijkbaar morgenavond.
1: Ja. Ja, dat is hetgeen dat op de kaarten staat. Ik hoop dat dat nog verandert. Er ja. kan misschien nog wel wat gespeeld worden met het tijdstip waarop dat allemaal begint. Maar wat ik nu zie is eigenlijk inderdaad niet goed. Mm-hmm. Dat gaat dan nog verder het eerste deel van zondag. Dan vermindert de buinactiviteit wel een beetje in de loop van die dag. Met een matige wind uit het zuidwesten, aan zee soms vrij krachtig. Maandag weer wat meer buien. En dan vanaf dinsdag ja, verbetert het wel hoor. Ja, als het schooljaar begint, lijkt het dan opnieuw droger te worden. Er is nog wel kans op nu en dan eens een bui, maar de droge perioden worden belangrijk. De temperaturen die blijven op 21, 22 graden, maar eind volgende week met nog steeds wel kans op een bui. Dat loopt eigenlijk door tot 10 september, die kans. Maar vaak droog. En temperaturen die tussen een 20 en 23 graden liggen. Dus gematigd, normale temperaturen. Licht wisselvallig, maar toch wel iets droger dan wat we helaas nu de komende dagen hebben.
0: Ja, dat is pech. Maar dus vanavond maanrok, Clouseau sluit af op de Grote Markt in Mechelen. Dan zou het dus moeten droog zijn. Dat is beter. Morgen dan waarschijnlijk wat minder geluk. We gaan het nemen zoals het komt en we zijn helemaal mee, helemaal gewaarschuwd. David, heel erg dank voor de fijne weerbabbels.
1: En voor jou ook. Dat is heel aangenaam. En ja, ik ben ervan overtuigd dat we elkaar nog wel eens zullen horen op de radio.
0: Zeker en vast. Misschien vroeger dan je denkt. David, nu al prettig weekend en tot de volgende. Hè.
1: Bye.

Mooi, hè? Het volgende is ook mooi. Sam Bettes die een nieuwe versie heeft gemaakt van Not an Addict. De doorbraak heet van Case Choice 31 jaar geleden. Alanis Morissette was daar zot van. Zij vroeg de band om haar voorprogramma te spelen tijdens een tournee door Europa. Ondertussen is Case Choice zelf allang de hoofdact. En klinkt Not an Addict zo mooi.

0: Dat is hier zo stil binnen.
1: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Wiener Berger.
8: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
9: Natuurlijk, Danne.
1: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoop, man!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat zijn een cape.
10: Ah, oh, een cape?
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
15: Radio Bene.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Meer en meer scholen laten asbest in hun gebouwen verwijderen. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen in Nepal en Tibet. En in het Europees voetbal winnen Anderlecht en Gent. Sint-Truiden verliest. Dit jaar hebben al 173 scholen in Vlaanderen een aanvraag ingediend om asbest te laten verwijderen. Bijna een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat komt omdat scholen de kosten sinds dit jaar volledig terugkrijgen. Asbest is kankerverwekkend en intussen verboden. Maar vroeger zat het in allerlei bouwmaterialen. En nog heel veel scholen moeten in actie schieten om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Op de basisschool van directeur Dirk Bikker bleef een kleine ruimte met asbest in de isolatie rond een waterleiding nu ongebruikt.
2: Het was ook volledig ingepakt, dus er was eigenlijk geen hoogdringendheid. Maar je moet niet wachten tot een klein ding een groot probleem wordt.
1: En dan was de zomer het ideale moment om asbest te laten verwijderen.
2: Mee afzuigen, onder druk en al die dingen, zodat de werknemers ook vrijwaard zijn van enige intoxicatie.
1: Naar schatting 8000 schoollocaties bevatten mogelijk asbest en nog maar 1600 scholen lieten al een officieel attest opmaken. Het merendeel daarvan moet werken laten uitvoeren. Vlaams Vooruit parlementslid Jana Werbroek heeft begrip voor directies die daarbij aarzelen.
3: Komen er nog veel bijkomende werken aan te pas, zoals het vervangen van een dak of het vervangen van een raam? Ook daar zou het misschien wel fijn zijn mocht de subsidiering die nu voorzien is, kan worden opgetrokken.
1: Directeur Bikker ziet vooral voordelen.
2: Elke centimeter in mijn school willen we optimaliseren. Het is een heel droge ruimte en dat is voor ons fantastisch om dat daar dan extra bij te hebben.
0: Elektrische auto's waren vorig jaar vaker betrokken bij letselongevallen met een fietser of voetganger dan auto's op brandstof. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut FIAS. Het zegt dat elektrische auto's, als ze traag rijden, te stil zijn, waardoor ze pas later opgemerkt worden. De Europese Unie verplicht elektrische wagens om bij lage snelheid geluid te maken, maar dat is volgens Stef Willems van FIAS niet genoeg.
4: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden tot 10 km per uur het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen zeker door de blinden en de slechtzienden beter opgemerkt kunnen worden.
0: Bijna de helft van de bedrijven in ons land weet niet hoeveel extra kosten ze hebben door zieke werknemers. Welzijns- en preventiedienst Mensura heeft dat bevraagd. Met een recordaantal van 585.000 langdurig zieken in ons land zouden bedrijven die kosten beter moeten opvolgen, zegt Bart Teuwe van Mensura.
5: Dan hebben we het in eerste instantie over directe kost. Dat is het gewaarborgd loon dat een organisatie moet betalen tijdens de eerste maand afwezigheid. Maar daar stopt het natuurlijk vaak niet. Men gaat ook vervanging regelen, interimmers regelen. Er is productieverlies, dus die kosten lopen vaak indirect nog veel verder op. En daar heeft men eigenlijk totaal dus in heel veel gevallen geen zicht op.
0: Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten sinds dit jaar na de eerste maand afwezigheid ook een deel van de ziekteuitkering tijdens de tweede en derde maand betalen. In Nepal zijn de reddingswerken na de zware overstromingen voorlopig stopgezet. Er heeft zich intussen een nieuw meer gevormd in het grensgebied met Tibet. En Jens Fransen, daardoor is er nieuw gevaar op overstromingen.
6: Ja, want dat nieuwe meer is hogerop gevormd op een plek waar twee rivieren samenvloeien. En daar is een soort dam ontstaan van stenen en puin waarachter dat water zich nu aan het ophopen is. En sneller dan verwacht stroomt er nu water al over die dam weer richting dat getroffen rampgebied. Bovendien is er de komende dagen opnieuw regen verwacht in de regio. Chinese ingenieurs bekijken nu of er eventueel een opening kan worden gemaakt om het meer zo gecontroleerd te laten leeglopen. Meegeven, het dodental van de zware overstroming in Nepal is gestegen naar 469. Er zijn ook nog 1400 vermisten, bij hen ook 3 Belgen.
0: Bedankt, Jens. In de Oekraïnse havenstad Gerson in het zuiden krijgen de inwoners de raad om te vertrekken. Door de vele Russische aanvallen op Gerson dreigen er komende winter lange periodes zonder stroom en verwarming. De gouverneur spreekt van een extreem moeilijke situatie. Hij zegt dat eergisteren de verwarmingscentrale van de stad nog zwaar geraakt is met bommen. In Gerson wonen nog ongeveer 60.000 mensen.
7: Sport. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de Europa League na een tweede overwinning tegen de Kazakse ploeg Kairat Almaty. 3-0. AA Gent gaat door in de Conference League. Het kon helemaal op het einde nog een achterstand goedmaken tegen Hibernian in Schotland. Het werd 2-3. En dat is een goede zaak voor de rest van het seizoen, zegt trainer Rick de Mil.
8: Dat is een enorme boost, hè, voor heel de club. Dit was zeer belangrijk dit seizoen, dat we in die poelenfase zaten. En aan de andere kant is het ook belangrijk voor de groei van de club, maar ook voor de spelers. Want die gaan alleen maar beter worden door dit soort wedstrijden te spelen.
7: Sint-Truiden verloor in Cyprus tegen Omonia Nicosia met 4-2 en gaat daardoor niet naar de Europa League, maar ook naar de Conference League. De Belgische hockeyvrouwen zijn ontgoocheld na een nipte nederlaag tegen Nederland in de halve finale van het WK. Nederland won met 1-0, maar in het laatste kwart werd een doelpunt van de Belgen nog afgekeurd. Famke van Heel scoorde en ze begrijpt zelf niet wat er mis was.
9: Ik snap niet wat er fout is aan de goal, maar het is zo en ik vind het een beetje jammer dat ze die goal van ons af hebben genomen. Ik vind het gewoon jammer dat het altijd Nederland moet zijn en dat het altijd hun weg is en niet onze kans. Maar het is jammer en we gaan alles geven voor de derde plaats.
7: In die wedstrijd voor het brons morgen is Australië de tegenstander. Nederland speelt de finale tegen Argentinië. Vandaag opnieuw onstabiel weer. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan als maar meer scholen laten asbest verwijderen. Er zijn dit jaar al bijna dubbel zoveel aanvragen ingediend als vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Dankjewel, het is 6 over 8. 10 minuten erbij op de E17 naar Antwerpen vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het gaat traag naar Brussel, 10 minuten op de E19 vanaf Peutie en op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten van Strombeek tot Vilvoorde. Op de N16 naar Willebroek, een kwartier van Bornem tot Puurs door een ongeval daar. In Boyschot is een ongeval gebeurd op de N15 van Heist op den Berg naar Westerlo. De weg is in beide richtingen afgesloten. En door een ongeval op het Nederlandse spoornet stoppen de IC-treinen van Brussel naar Rotterdam niet in Breda. Reizigers naar Breda kunnen in het station Noorderkempen overstappen op een vervangbus.
11: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
12: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
11: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
12: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
11: Radio BNE.
12: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
11: Vanessa van Hoven.

This Today. Altijd zoveel fun om samen met Meatloaf en Ellen Foley Paradise by the Dashboard Lights te beleven. Zelfs om 7:45 's morgens. Plankgas op vrijdagochtend. De laatste vrijdag van de grote vakantie. Vanaf maandag verleidt Herbert je weer in Radio BNE Klaarwakker. En je kunt vanaf dan een extra uur gewoon genieten. Katrien neemt de fakkel meteen over van Herbert. Om 9:00 uur.

Liefde is een vreemde ziekte. En de stem van Henny Vriend sloeg er zelfs helemaal van over. Het kan zijn dat het een vreemde ziekte is. De een is er ook meer in bedreven dan de ander. Ik denk dat dit een groot expert is. Julio Iglesias. Leren.

0: Julio Iglesias, vader van acht en minnaar van duizenden, dat beweert hij toch zelf. Dit zong hij dus nooit exclusief voor één vrouw. Quiereme mucho. Mooi, de Spaanse zon op je radio. En wil je altijd zon, dan zegt Aha dadelijk wat je daar dan voor moet doen.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
5: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpomoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

cool, hè? Aha, the sun always shines on TV. TV toont altijd een artificiële wereld. Dat weten we natuurlijk al lang. James Bond zie je nooit eens naar de wc lopen. Onze nieuwsankers die hebben nooit eens een bad hair day. En bij Amber en Dylan zit er trouwens ook nooit eens een haar in de boter. Oelala.

Ik vind het een beetje grappig, want dit lijkt alsof het een liedje zou kunnen zijn van Wendy van Wanten. Maar het is haar oudste zoon die het zingt. Dylan, het moet niet altijd over de jongste gaan. Hè. Dylan en zijn partner Amber. Oeh, schatje. En zo werd het half negen al. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruibeke.

Shirley & Company. De grote vakantie is bijna gedaan. Dat is ook zonde, erg zonde. Maar we gaan je vanaf maandag nog wat meer verwennen op Radio BNE. Want gewoon genieten duurt dan een uur langer. Zalige zaterdag komt terug. Net als de zoete inval, de prehistorie. En over de middag kun je dan weer je favoriete platen aanvragen. Samen met je collega's, je club, je vereniging. Zeg nu zelf, Wiltura. Wie kan daar nu iets op tegen hebben?

0: Peppino Di Capri, oud-winnaar van het Sanremo Festival, oud-deelnemer ook aan het Eurovisie Songfestival. En dit blijft zijn bekendste liedje bij ons, Roberta. Peppino overleed dit jaar toevallig op de Vlaamse feestdag.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
9: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.

Bijna een halve eeuw oud en nog geen spatje sleet op Fleetwood Mac. Go Your Own Way. Anja Daams die gaat gewoon overal naartoe. Voor als de muren konden praten. Vanmiddag hoor je haar op setbezoek bij Thuis, omdat maandag het nieuwe seizoen start. En ze gaat eens langs bij Daan Hugaert en Apollonia Sterks. Die spelen al heel veel jaren Eddy in Thuis. En Apollonia is zijn dochter Brittany. Benieuwd of ze ook uitkijken naar het nieuwe seizoen.

Vaal lag toch Barry Manilow over de vergane glorie at the Copa. Zelf treedt hij op zijn 83ste nog altijd op at the Westgate, chique tent in Las Vegas. Maar gisteren kondigde hij aan dat hij verplicht wat gas terugneemt. Barry trad daar de afgelopen 68 dagen 29 keer op. De shows waren fantastisch, zegt hij. Het publiek was fantastisch, ik klonk fantastisch. Maar nu is het een beetje te veel van het goede geweest. Tijd om wat bij te komen, de stem te laten rusten. Vanaf 8 oktober gaat hij weer met die banaan.

0: Klaar wakker.
1: Album van de week.
2: En we do it again. Voor de vijfde keer deze week een liedje draaien uit Op Stap. Prachtig album van de Romeo's. Echt waar, uit 2015. Je kunt nog meezingen met Catharina. Tot morgen vroeg, hè.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Noorse koning Harald is overleden. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis omdat hij leed aan een bloedziekte. Een terugblik door Alain de Korte.
1: Controverse rond Harald was er meteen. Tegen de zin van zijn vader huwde hij een burgermeisje. Toch werd hij koning en in die meer dan 30 jaar waren de aanslagen van Anders Breivik zijn grootste dieptepunt. Breivik liet een bom ontploffen in Oslo en vermoordde op het eiland Utøya tientallen jongeren op een zomerkamp. Zwaar geëmotioneerd sprak Harald toen het Noorse volk toe. In 2011 was dat. Maar Harald was, voor hij koning werd, ook een fanatiek zeiler. Hij nam zelfs 3 keer deel aan de Olympische Spelen.
0: Harald wordt opgevolgd door zijn zoon Håkon. Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden, dat schrijft de Standaard. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van thuisverpleegkundige Stefanie Sander. Zij gaf huisbezoeken aan die ze in werkelijkheid niet deed en verdiende daar miljoenen mee. Het is nu de bedoeling dat de ziekenfondsen het RISIF aan info helpen om fraude op te sporen. Dat is de overheidsdienst die de prestaties van zorgverleners controleert. Maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat gaan zorgverleners zich nu nog meer geviseerd voelen en bang zijn dat prestaties verdacht zullen overkomen, zegt voorzitter Jos van Hoof.
2: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben. Ja. En waarom? Omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, ja, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg, ja, aan te bieden.
0: Elektrische auto's waren vorig jaar vaker betrokken bij letselongevallen met een fietser of voetganger dan auto's op brandstof. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersinstituut Vias. Het zegt dat elektrische auto's als ze traag rijden te stil zijn, waardoor ze pas later opgemerkt worden. De Europese Unie verplicht elektrische wagens om bij lage snelheid geluid te maken, maar dat is volgens Stef Willems van Vias niet genoeg.
3: Wij stellen heel concreet voor om het verplichte geluid, om dat wat uniformer te maken. Nu zijn er veel verschillen van de ene fabrikant ten opzichte van de andere. En er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden, tot 10 km per uur, het verplichte geluidsniveau ietsje hoger wordt, van 50 naar 53 decibel, zodat die voertuigen, zeker door de blinden en de slechtzienden, beter opgemerkt kunnen worden.
0: In het rampgebied tussen Nepal en Tibet kunnen de reddingswerken voorlopig niet doorgaan. In een meer dat ontstaan is na de eerste vloedgolf stijgt het water en daar wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. In Nepal is het dodental intussen gestegen naar 469. Na de ramp zijn er ook nog 1400 vermisten uit heel veel verschillende landen. Onstabiel weer vandaag. Er kunnen intense buien zijn met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. De Noorse koning Harald is vanmorgen vroeg overleden. Hij was 89 en de oudste koning van Europa. Hij lag sinds begin vorige week in het ziekenhuis. Een terugblik door Alain de Korte.
1: Enkele dagen na de dood van zijn vader Olaf, begin 91, legt Harald de eed af.
2: In overeenstemmelse met de constitution... Zo sant helpen mij Gud, den Almachtige.
1: Maar de grootste controverse rond Harald is er in de jaren 60 al, als hij tegen de zin van zijn vader doorzet een burgermeisje te trouwen. Samen met haar, koningin Sonja, krijgt hij 2 kinderen. Grootste dieptepunt van zijn koningschap zijn de aanslagen in 2011 door Anders Breivik. Tientallen jongeren worden op een zomerkamp vermoord. Zwaar geëmotioneerd sprak hij het Noorse volk toe.
3: Som far, bestefar en ektefelle... Kan je bare ane noe av deres smerte.
1: Als vader, grootvader en echtgenoot kan ik me jullie pijn enkel maar inbeelden.
3: Som landets konge.
1: En als koning leef ik intens met jullie mee. Harald was voor hij koning werd ook een fanatiek zeiler. Hij nam zelfs 3 keer deel aan de Olympische Spelen.
0: Met de dood van Harald is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. Ziekenfondsen kunnen sinds kort bijna alle data van dokters en verpleegkundigen inkijken om mogelijke fraude te melden, dat schrijft de Standaard. Er is een nieuwe wet gekomen na de grote fraudezaak van thuisverpleegkundige Stefanie Sander, die huisbezoeken en behandelingen aangaf die ze niet echt had uitgevoerd en daar mogelijk miljoenen mee verdiende. Het is nu de bedoeling dat de ziekenfondsen het RISIF aan info helpen om fraude op te sporen. Dat is de overheidsdienst die de prestaties van zorgverleners controleert. Maar volgens het Vlaams Artsensyndicaat worden dokters nu bang om verdacht over te komen, zegt voorzitter Jos van Hoof.
4: Op deze manier creëer je toch wel de schrik in het zorgveld om een afwijkend profiel te hebben, omdat we voor de zoveelste keer dan ons gaan moeten verantwoorden. Daar komt nog eens bijkomende administratie bij. Ja, dat vergt weer heel wat van onze kostbare tijd, die we liever gebruiken om onze kerntaak in te vullen, namelijk patiënten kwalitatieve zorg aan te bieden.
0: De zomervakantie was een groot succes voor de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. Dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om nog beter te doen dan toen, zegt gedeputeerde in West-Vlaanderen Jurgen van Lerbergen.
5: Record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als u weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
0: Er waren de voorbije zomervakantie ook 11 miljoen overnachtingen aan de kust. Meer dan de helft van de bezoekers zijn Vlamingen. Iets meer dan een vijfde komt uit Wallonië. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. Temperaturen tot 24 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen of buien en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel Sophie. Op de E40 van Brussel naar Leuven ligt er een obstakel op de linkerrijstrook. Even voorbij de oprit in Sterrebeek. En op de N16 van Willebroek naar Mechelen zijn er werkzaamheden bij Heffen. Er is daar 25 minuten extra tijd om aan te schuiven.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
6: Radio BNE. Zeer slecht nieuws gelezen vanmorgen in de krant. De frieten worden kort deze winter. Je zal maar in Nepal wonen en dit nieuws lezen. Goedemorgen.
9: Radio BNE, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.

Ja, Judy in Disguise van John Fred en his Playboy Band. Wat is dat nu met die korte frieten? Wel, de snik hete, gort, droge zomer heeft natuurlijk meedogenloos toegeslagen op onze Belgische akkers. En het verdict is zeer pijnlijk. Wat las ik vanmorgen in de krant? De aardappeloogst is grotendeels mislukt. Het gaat hier vooral over het bintje. Het bintje is een variëteit die slecht gedijt bij extreme hitte, zoals deze zomer, zoals we die deze zomer hebben gekend. Het ras heeft nood aan zo'n typisch Belgisch weer, een kwakkelzomer eigenlijk, hè, om goed te kunnen groeien. Nu, wat gaat er dit jaar gebeuren? Ja, uit die gebarste aarde, die droge aarde, wat daar wordt uitgetrokken, dat is gewoon veel te klein. En door die kleine aardappelen worden dus ook onze frieten korter. Normaal gezien moeten ze minstens 4 keer zo groot zijn. Mm-hmm. Dit zijn Agda en de Munnik. Daar is een uitstap naar zee.

0: Beat Goes On van The Whispers, dat was al zo eind de jaren 70, maar dat zal vanaf 7 september hier bij Radio Bene zeker zo zijn. Met de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Oh ja, er zitten nog heel leuke dingen aan te komen hier bij Radio Bene. Vandaag precies 63 jaar geleden, op 28 augustus 1963, houdt Martin Luther King zijn beroemde speech I Have a Dream tijdens een vredesmars van zo'n 200.000 mensen naar het Lincoln Memorial in Washington. Hij kijkt van de trap af van het monument uit over een zee van mensen en de massa kijkt vol verwachting op naar Martin Luther King's charismatische verschijning. Hij begint te spreken. Eerst wat, ja, een abstracte metafoor, maar hij wijkt al heel snel door het aanmoedigende geroep van het publiek. Zeg het, riepen ze. En hij wijkt al heel snel af van zijn oorspronkelijke tekst daardoor. En dat klonk toen zo.
1: So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
0: Ja, zo had hij nog veel dromen hoor. Martin Luther King toonde Amerika op een indringende wijze de schaduwzijde van die American Dream natuurlijk op die manier. En in 1964, het jaar erop, kreeg King de Nobelprijs voor de vrede.

0: dichten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is €4.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wat was dat?
15: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop van €50.
14: Flashy.
15: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze winkels

Shakira met een klein beetje zomer op je radio, maar ligt het nu aan mij? Ik heb dus gisteren die maansverduistering helemaal gemist. Hè. De voorspelde hevige rukwinden, het onweer. Het lijkt wel of ik ergens in een ander parallel universum leef. Heb jij iets gezien van dat onweer? Of de maansverduistering, kan ook. Je mag het me altijd laten weten, hè, via een berichtje op VRT Max. Dit is Cato.

0: DNA-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

Natuurlijk, Katrien van Doorn, het is de hemel, niet de wereld. Maar ik wil het met jou allemaal zien, hoor. Zowel de hemel als de wereld. Dat was dat prachtige liedje van Lilian Saint-Pierre. Op de E313 naar Hasselt is er 10 minuten file door een defect voertuig in Wommelgem. De rechterrijstrook is daar versperd. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 10 minuten extra rekenen tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost.

0: Goed voor een eerste plaats voor Zweden. En dan heb ik het over het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Carola met Fangutam Stormwind. Daarvan nog niks te merken trouwens hier van die stormwind.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
10: Yep. Info op telenet.be.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
15: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
16: Oh, het is weer zover.
17: Alex?
16: Terug naar die lange meetings.
17: Je staat op mute, Alex.
16: Terug naar die eindeloze lessen.
18: Aandacht alsjeblieft.
16: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden

is omdat het weekend voor de deur staat, zeker die kriebels in dat bloed. Johan Verminnen en ik voel mij goed. Filip Heijlen zegt hier in Aalst een klein beetje lichtspel, weinig gedonder en nog minder regen. Wel jammer dat het al om 7:40 donker is, hè, want ik hou niet van de herfst, zegt hij. Laat staan de winter, bah! En bij Wiesje Marien in Geel is het ook aan het regenen. Ze zegt, ik vind het niet erg, ik moet af en toe ook eens wat rusten. En die regen dwingt haar daar blijkbaar toe.

Je zal je dansbenen moeten aandoen als je bij Karen Kan bent. Dans je de hele nacht bij mij? Ja, koning Harald, de neef van koning Boudewijn, van koning Albert en van Josephine Charlotte, is overleden. Want Noorwegen heeft echt wel een band hoor met België. Hun moeder, Martha. Martha is jong gestorven. Martha is de zus van koningin Astrid. En die kennen we natuurlijk ook allemaal. Hè. Zijn zoon Hakon zal dus meteen optreden als koning van Noorwegen. En in Noorwegen zullen van 12 tot 1 alle kerkklokken luiden daar ter nagedachtenis van de koning. De koning is dood, maar leve de koning.

0: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke vermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsjeblieft.
4: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel, leef beter.
2: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize, mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Bill White had op zijn sociale media een foto met artificiële intelligentie gepost. Het hoofd van den Broeke staat op het etiket van een sigaar met de tekst "Schaadt elke vorm van levensvreugde." Hij reageerde daarmee op de heisa rond de strengere regels voor alcoholreclame die minister van den Broeke heeft doorgevoerd. Bovenaan staat de vraag wie de grootste loser van België is. Prévot vindt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen iemand van de regering keert en vraagt White om verantwoording. De zomervakantie was een groot succes voor de horeca aan de Belgische kust. In juli en augustus kwamen meer dan 6 miljoen mensen voor een daguitstap naar zee. En dat is het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Het is moeilijk om beter te doen dan toen, zegt provincieraadslid in West-Vlaanderen Jurgen van Werbergen.
1: Het record niet gebroken is relatief natuurlijk. Als u weet dat corona was de periode vakantie in eigen land. Niemand mocht naar het buitenland. Nu zijn er op dat vlak geen beperkingen meer. Hè. En om dan gelijke cijfers te boeken, dat is toch wel een uitzonderlijke prestatie.
0: In Noorwegen zullen alle kerkklokken vanmiddag een uur luiden tussen 12 en 1 als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Na zijn dood is zijn zoon Håkon meteen de nieuwe koning geworden. Hij is 53 en nam al taken over van zijn vader toen hij ziek was. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic overleed in een ziekenhuis in Den Haag. Hij zat in Nederland een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Maar een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet hem nog altijd als een oorlogsheld. Opnieuw kans op intense buien vandaag met onweer en rukwinden. We halen tot 24 graden. Morgen is het bewolkt met vanaf de namiddag ook regen of buien en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Sophie. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En ook op die E313 naar Hasselt. 10 minuten file tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. De rechterrijstrook is daar versperd door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE.
5: Radio BNE. Gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.
7: De tijd van je leven.
2: Goedemorgen.

Oh, daar word je toch echt gelukkig van, hè, van zo'n muziek. Brotherhood of Man and Save Your Kisses for Me. Even You Are Only Three. Ja, ja, dat zal dan voor zijn dochter geweest zijn. Fijn dat jullie reageren via VRT Max. Je moet weten, ik zit hier in Brussel in een studio zonder zicht op wat er zich buitenaf speelt. Maar gelukkig krijg ik via jullie een update over het weer. Roland uit Gent meldt alleen maar lichtflitsen in Gent. Geen regen vooralsnog. En Jeroen de Bels uit Haarelbeke stuurde mij een foto door van de maansverduistering. Want hij heeft die wel kunnen zien. Bij mij zat hij achter de wolken, denk ik. Prachtig. Ben jaloers, Jeroen. Ik denk dat het, voor een andere keer zal zijn, maar wie weet hoe lang dat nog gaat duren als we dat nog maar mogen meemaken.

jaren 60 mocht het alles met trompetjes, kinderkoren en een klein beetje bombastische orkestratie. Keith West met Excerpts from a Teenage Opera. Een liedje over een kruidenier, Jack. En pas wanneer hij overlijdt, beseft het hele dorp hoeveel hij wel voor die maatschappij betekende. Dit is Gary Hager met Beter dan Goed. En zo is dat maar net.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Back Time van Cher. If I could turn back time, dan had ik misschien wel naar Harelbeke kunnen rijden om de maansverduistering te zien bij Jeroen de Bels, want hij heeft daar zo'n mooie foto van. En hij laat me weten, volgende keer is het op Oudejaarsavond 2028. Schrijf het al, Maria, in je agenda. Schrijf het maar op. 31 december 2028. We weten wat gedaan met Oudejaar dan al. In elk geval, daarnet dus. Cher, en kijk eens aan. Wat is het verband?

Toeval bestaat niet, hè? Daarnet Cher en dan Betty Everett met It's In His Kiss, met de Shoop Shoop Song, zoals ze dat dan eigenlijk noemen. Hè. Ja, toeval bestaat niet, want 27 jaar later, nadat dit werd gezongen door Betty Everett, werd dat ook nog eens opgenomen, dat liedje, door Cher voor de film Mermaids. It's In His Kiss, ze hadden beter wat meer gekust, denk ik dan, want vandaag, precies 30 jaar geleden, krijgt het sprookje van Prins Charles en Prinses Diana officieel zijn laatste hoofdstuk, wanneer een Londense rechtbank hun scheiding uitspreekt, en dat na 15 jaar huwelijk. Diana mocht de titel Princess of Wales behouden, maar ze verloor wel haar titel Her Royal Highness, ofwel haar koninklijke hoogheid. En terwijl de tabloids overuren draaiden, kregen Charles en Diana wel gezamenlijke verantwoordelijkheid voor William en Harry. En ironisch genoeg zou Charles 9 jaar later trouwen met Camilla Parker Bowles, de vrouw die jarenlang de favoriete bijrol speelde in dit koninklijke liefdesdrama. En het is ook niet toevallig dat dit liedje nu klaarstaat.

Altijd blijven praten, wat er ook is, altijd blijven praten. Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en 10 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne en 35 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E313 naar Hasselt is de weg vrijgemaakt in Wommelgem en op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. Elders alleen nog maar

0: tussen de liefde en de leegte van Stef Bos.
1: Liefde en de leegte.
0: Ja, wat mij betreft het allermooiste liedje van Stef Bos. Al moet ik toegeven dat het geweldig moeilijk is om uit zijn hele repertoire het beste te kiezen. Hij heeft zoveel moois gemaakt. Oh ja, en over mooie liedjes gesproken, wat dacht je van deze evergreen uit Italië? Sometimes the world is a valley of

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes!
5: Bompiet! Het is eind augustus, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, ja, het schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
5: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
11: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
11: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

En zo gaan ze nog een tijdje door natuurlijk. Hè. Michel Sardou met En Chantant. Vandaag, precies 38 jaar geleden, grote ramp in Duitsland. 38 jaar geleden vliegen tijdens een luchtshow op Ramstein Airbase in West-Duitsland 3 Italiaanse stuntvliegtuigen op elkaar. Dat was niet de bedoeling natuurlijk. Tijdens een spectaculaire formatievlucht van het Italiaanse stuntteam Frecce Tricolori of de Tricolore Pijlen botsen 3 straaljagers in de lucht op elkaar. En een van die toestellen stort gewoon neer in het publiek, gevolgd door een enorme vuurbal en rondvliegende brokstukken natuurlijk. De ramp kost uiteindelijk aan het leven aan 70 mensen, onder wie 3 piloten. Honderden toeschouwers raken zwaar gewond, heel veel mensen met ernstige brandwonden. De tragedie leidt wereldwijd tot strengere veiligheidsmaatregelen voor luchtshows overal in de wereld. En dan gaan we nu naar Nederland, naar Eindhoven, naar een man die eigenlijk tot de eerste generatie Nederlandse tieneridolen van de jaren 60 hoorde. Dit is John Lamers dus.

kennen hem niet, ik heb hem even opgezocht. Was best wel een heel aantrekkelijke jonge man toen in de jaren 60. John Lamers met Ik bewonder jou. Naar Antwerpen is het 25 minuten file rijden op de E19 vanaf Sint-Job. En het is 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Dan op de Antwerpse Ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de E313 naar Hasselt is de weg vrijgemaakt in Wommelgem. En tenslotte op de E40 naar Brussel is door een ongeval in Sterrebeek de rechte rijstrook versperd. En daar op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette.

0: Groove vond ik met The Night Before. Kleine dienstmededeling, toch wel? Want vanaf volgende week gaat er toch wel een en ander veranderen bij Radio BNE. Pas op, we gaan niet minder doen, maar net meer. Gewoon genieten bijvoorbeeld, zelf vanaf maandag vanaf 9 uur starten in plaats vanaf 10 uur. Dus 3 uur lang gewoon genieten, we genieten gewoon een uurtje meer. En je zal hier en daar in de programma's ook wel wat specialetjes horen. Dingen die te maken hebben met muziek, muziek-items en zo. Bijvoorbeeld chansons bij Vanessa, talenknobbels bij Lars. Allemaal dingen om jouw dag nog mooier te maken en om jou nog meer de tijd van je leven te bezorgen. Dus vanaf maandag nieuwe radioseizoen en dan de tweede week beginnen we eraan, hè, aan de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Dat wordt dubbel zo hard genieten.
1: Radio BNE.

Dat was Anne Murray met Daydream Believer. Voor 30 jaar thuis ging Anja Daams in Als de Muren Konden Praten. Praten met acteurs uit thuis. Vandaag is dat Apollonia Sterks en Daan Hugaert als Britney en Eddie uit thuis. Lars brengt je veilig het weekend in. Heel graag tot maandag, hè. En het is 3 uur, vergeet het niet. Om 9 uur beginnen we eraan. Tot dan.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: met Sophie van der Donkt. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Noorwegen is Håkon meteen de nieuwe koning geworden na de dood van zijn vader Harald. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil. Maar er zijn veel obstakels. Philippe Heijmans.
1: Twee bendes van wie de kopstukken in Marokko zitten vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
2: Est-ce que il y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce que il y a des risques pour les citoyens? Oui.
1: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. En dan is het frustrerend om te merken dat criminelen gewoon voortdoen vanuit de gevangenis.
2: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks.
1: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
2: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
1: Een ander probleem zijn de tientallen minderjarigen die vanuit Frankrijk naar hier komen om aanslagen te plegen.
2: Donc on parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
1: En die zo goed als strafloos blijven.
0: De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven is geworden, is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies gaat het om 3,97%. Is dat nu veel, Nina Verhagen?
3: Ja, toch wel, als je weet dat er in het algemeen naar gestreefd wordt om de inflatie rond de 2% te houden. We zitten eigenlijk al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. De voorbije 2 maanden, juni en juli, zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu een overschrijding van de spilindex, waardoor ook lonen en uitkeringen stijgen. Dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
0: Dankjewel, Nina. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost vraagt om verantwoording aan de Amerikaanse ambassadeur Bill White na kritiek op minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie vertelt wat er gebeurd is.
4: De ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket met de tekst: wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook: schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prévost noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
0: In Noorwegen luiden op dit moment de kerkklokken als eerbetoon aan koning Harald. Hij is vanmorgen in het ziekenhuis overleden. Harald was 89 en de oudste koning in Europa. Hij is al automatisch opgevolgd door zijn zoon Håkon, die nu meteen verwacht wordt op een bijeenkomst van de regering, zegt onze royalty-journalist Sandra Cardoen.
5: Op die bijeenkomst zal Håkon meteen mededelen dat zijn vader is overleden. Dat is een formaliteit, maar hoort zo volgens het protocol. En hij zal ook meteen zijn naam bekendmaken. Wellicht zal hij regeren onder de naam Håkon de Achtste. Want zijn grootvader was ook een Håkon en die was nummer 7. Daarbij hoort ook een slogan en die zal wellicht alles voor Noorwegen worden. Dat heeft ook zijn vader en zijn grootvader zo beslist.
0: Er komen ook heel veel reacties op de dood van koning Harald van andere Europese koningshuizen. Onze koning Philip schrijft op sociale media dat Harald een koning was die heel dicht bij zijn volk stond en dat velen zijn humor en oprechtheid konden waarderen. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic zal een staatsbegrafenis krijgen. Dat heeft een Servische minister aangekondigd. Mladic stierf in Nederland. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en volkerenmoord tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Een deel van de Servische bevolking in de Balkan ziet Mladic nog altijd als een oorlogsheld. In Nepal is de reddingsoperatie weer opgestart na de enorme overstromingen. Buurland China heeft intussen hulp aangeboden. Er zijn bijna 500 doden volgens officiële cijfers en nog altijd ongeveer 1400 vermisten. Jens Fransen, hoe moet het nu verder?
6: Eerder deze ochtend was de reddingsoperatie opgeschort omdat een hoger gelegen nieuw gevormd meer voor een nieuwe overstroming dreigde te zorgen. Nieuwe meer is gevormd door een dam van puin en stenen. Chinese ingenieurs denken dat de dam het toch zal houden en gaan proberen om dat meer gecontroleerd te laten leeglopen. Dit weekend wordt echter opnieuw regen verwacht in de grensregio, waardoor de druk op die dam groter zal worden. Volgens het Rode Kruis zijn intussen zo'n 90.000 mensen in de regio getroffen door die grote dodelijke modderstroom.
0: Bedankt Jens. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit nieuws begon met de Brusselse procureur. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn volgens hem het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekert de procureur. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
8: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
8: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
10: Opzetbezoek vanmiddag in het appartementje van Eddie had ik een afspraak met hem en zijn dochter Brittany.
11: Als de muren konden praten.
10: Anja Daams.
12: De tijd van je leven. Na na na na na. VRT Radio BNE.
10: En Eddie en Brittany zijn in Thuis natuurlijk de acteurs Daan Hugaert en Apollonia Sterks.

0: Er zijn al verschillende begingenerieken van Thuis geweest. Hè? Dit is toch wel een van mijn favorieten. Raf van Brussel en Ik ben thuis. Vanmiddag in het nogal kitscherige appartementje van Eddy. Een babbel met Eddy en met Britney, ofwel Daan Hugaert en Apollonia Sterks. Herinneren ze van elkaar nog wanneer ze in de reeks gekomen zijn? Of beter, herinnert Daan zich nog wanneer Apollonia in de reeks kwam?
1: Tussen 3 en 4 was ze, ja.
2: Ah, jij weet het nog goed?
1: Ja, ik weet het.
2: Is het waar? Ja, ja, vertel.
1: Ja, wel, dat was in een periode dat kinderen van die leeftijd, die moeten afgewisseld worden. Want volgens de Belgische wetgeving mogen ze maar zoveel keer komen per maand of per week. Ik weet niet hoe.
3: Met aantal uren zitten.
2: Ja, ja.
1: Een aantal uren. Ja. En dat geldt vooral kinderen onder de 12 of zo.
2: Ja, de wet op de kinderarbeid, hè?
1: Ja. Dus in het begin, Britney, werd door 2 of 3 verschillende meisjes gespeeld. Mm-hmm. 2 of 3 verschillende meisjes. En in de loop van de tijd valt er zijn kindje weg en komt er dan een ander meedraaien. Mm-hmm. En toen werd zij 12 en werd haar gevraagd, zo van, wil jij verder doen?
2: Ja.
1: Alleen dan, zonder rotatie. En zo is hij dus bij ons gebleven.
2: Want jouw mama werkt hier ook, hè?
3: Nee, niet meer.
2: Ah, niet meer. Ah, zij werkt hier.
3: Zij heeft gewerkt voor de VRT. Ja. Zij is kapster, maar zij is zelfstandig. Dus zij was zo'n beetje freelancer hier. Ja. Ze heeft dat enkele jaren gedaan, tot en met corona, denk ik. En dan is ze daarmee gestopt, maar ze heeft haar eigen zaak. Dus ze heeft haar kapsalon. Maar dit deed ze erbij eigenlijk. En ja, ik ken ook al veel mensen in de scene, doordat mijn mama erin zit. Ja. En heb ik die rol gekregen, van kleins af aan. Ze hebben dat toen gevraagd.
2: En jij kwam dus altijd mee?
3: Het was toen eigenlijk heel toevallig. Dat was een ochtend dat de crèche niet open was. En ik moest toen mee. En net op dat moment hadden ze een kleine Britney nodig. En ze zeiden van, ja, wil ze dat doen? Mijn mama zei van, ja, je moet het aan haar vragen. Ik kan dat niet beslissen voor haar. Dus ik had ja gezegd, het enthousiasme. En kijk nu. Maar ja, op mijn 12 inderdaad, heb ik dan de vaste rol gekregen. En dan heb ik mogen verder doen.
1: En gelukkig.
2: Ja. En lijk jij op Britney? Zijn er dingen die hetzelfde zijn?
3: Ik denk, het is de loopbaan, als in van kind zijn, puber, op kot gaan, studeren. Dat loopt heel gelijk, omdat ik speel dezelfde leeftijd als mijn personage. Maar in karakter verschillen we wel wat. Als in, Britney is een heel ingetogen meisje, weet niet altijd zo goed wat dat ze wilt. Een beetje naïef ook, op veel vlakken.
2: Serieus, ja.
3: Serieus ook, studeert heel hard. Wilt echt het anders doen dan haar ouders het hebben gedaan. Mm-hmm. Dus dat zit heel hard in mijn achterhoofd als ik speel. En terwijl ik denk iets losser in het dagelijks leven. Ik studeer, maar ik ben ook heel creatief. En ja, het is meer... hoe moet ik het zeggen? Ja, echt speelser, denk ik.
2: Genieten
3: van het leven. Ja. Exact. En ik denk dat Brit daar heel serieuzer in is. En dan, wat die liefde soms opzoekt, maar ook foute keuzes maakt. En niet altijd zo goed uitdraait, maar daar...
2: Dan heeft ze dat weer van de papa, hè? Had jij trouwens gedacht dat je 20 jaar later nog altijd in Thuis zou spelen? Want het is 20 jaar zeker, hè?
1: Ik ben dus gevraagd voor een rol van 2 dagen, hè?
2: Oké.
1: 2 dagen.
2: Ja, het zijn 2 lange dagen. Ja.
1: Ik speelde... Ik was in de vaste equipe van Witse.
2: Ah ja, tuurlijk.
1: Ik speelde daar Van Deun. Dat was een vaste rol. En plots kreeg ik telefoon van de producer van Thuis. En die vroeg mij van... Daan, zou jij iets klein willen doen? Twee dagen zo. Er zat een bijzit van de mama van Femke. Zou je ook, wil je dat wel doen? Ja, als ik kan voor Witse. En ik kwam dat dan doen. En in die tijd bestond er nog zoiets als het Sensidiam-publiek. Zo'n soort van...
2: Een testpubliek. Een publiek dat mocht oordelen.
1: Beoordelingspubliek. Ja. Zo. En 3 maanden later kreeg ik dan weer telefoon van die producer. Ze vond het allemaal zo goed. Zou jij willen blijven?

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseren je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Torfs! Nieuwe schooljaar begint.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Radio Bene.

0: Brochures op de set van Thuis, het is een dingetje. Je mag ze niet laten rondslingeren, zodat de geheimen van Thuis niet prijsgegeven worden. Maar de acteurs hebben ze soms wel nodig. Dus waar worden ze verstopt in het decor?
1: Bij mij achter de zetel, dus achter de kussens.
2: Ja, ik haal mijn boekjes altijd uit elkaar. En ik breng altijd alleen maar mijn scène mee. Dus van die andere papieren heb ik geen last. Mijn ritueel is, als een scène erop staat, dan scheur ik het.
1: Ja.
0: Oké.
2: Dan scheur ik het, ja. Die tekst moet een mooi graf krijgen daar in de papiermand.
0: Oh. Ja, ik zie jullie ook heel vaak eten hier aan tafel, hè?
1: Mm-hmm.
0: Eten jullie dat dan echt allemaal op?
2: De dingen die eetbaar zijn, wel, ja.
1: Ja.
0: Maar dan, want hoe vaak doen jullie zo'n scène over?
1: Oeh.
2: Goh.
1: Dat hangt
2: ervan af of dat ze goed lukt of niet. Of dat er technische problemen zijn of niet.
1: Denk een opname misschien gemiddeld 4 keer of zo?
2: Ja.
1: Zoiets.
2: Maar dat betekent dus dat je 2 happen neemt van een boterham, ja, bijvoorbeeld.
0: Mm.
2: Dat is in totaal 8 dingen. Verleden week heb ik een scène moeten draaien met de airfryer.
0: Ah ja.
2: En daar lagen een soort van bitterballen in. En ik denk, toen we klaar waren, had ik toch wel 10, 12 bitterballen binnen.
1: Dat kan gebeuren, ja.
2: Vond ik ook wel net iets te veel.
0: Maar dat werkt dus echt allemaal.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Maar als het nodig is, brengt men het eten warm hier. Hè. Dat wordt dus in de keuken, ja, klaargemaakt. En we krijgen hier dampend eten of, ja, zo. Hè.
1: Hier wordt het niet klaargemaakt. Mm-hmm. Het is echt in de keuken van Thuis dat het wordt klaargemaakt. Ja. En dan brengen ze het naar hier.
2: Brengen ze het dampend naar hier.
1: Ja.
2: Lijkt bijvoorbeeld die kookplaten, die marcheren niet, hè?
1: Nee.
2: En ook de kraan, daar komt geen echt water uit.
0: Ah, daar komt geen water uit.
2: Kun je daar water opsteken, maar gewoonlijk niet.
0: Allemaal fake hier.

0: In de volle maan met Johan Verminne. Daan Huygaerts en Apollonia Sterks spelen al heel veel jaren samen de rol van vader en dochter in Thuis. Er is echt een vertrouwensband tussen hen.
1: Die interaction met Daan, ik voel al beter aan dan iemand die bijvoorbeeld nieuw is, omdat je daar al zoveel jaar mee speelt. Dus
0: zoveel vertrouwen.
1: Vertrouwen ja, echt ja. creëert, ja zeker.
0: Ja, dat hebben jullie ook, of dat moeten jullie ook hebben in elkaar, want jullie hebben al heftige scènes samen gespeeld. Ja.
2: Ja. Het
1: ziekenhuis, denk ik. Ja.
2: Heel veel emoties zijn er altijd. Hè. Ik vind dat eigenlijk voor mij ook wel leuk, want ik word zo een beetje de grapjas van Thuis. En ik vind het wel fijn dat ik af en toe ook eens een dramatische scène mag spelen. Ja. Dat niet alleen is de mensen doen lachen. Dat doen lachen, dat doe ik graag. Hè. Ik vind dat fijn dat ik zo de volkse figuur mag spelen met volkse wijsheid, boerenwijsheid. Dat is allemaal heel prettig om te doen. Maar zoiets dat aan de ribben blijft plakken.
0: Ja. Zo bijvoorbeeld, hè, vorig seizoen viel jij in de handen van zo'n loverboy.
1: Ja.
0: Mag je dan zelf mee beslissen over, ik wil zo'n verhaallijn erin? Of wordt jullie gezegd van, dit is de verhaallijn, dit gaan we spelen?
1: Alles wordt scriptuurgewijs wordt gewoon op papier gezet. Wij kunnen daar aanpassingen in doen, als wij dat willen. Maar dat dan gaat echt gewoon over de tekst. Dus niet per se, zij beslissen wel echt welk verhaal dat er gaat komen. En wij kunnen dan wel wat inspraak geven van, oh, ik zou toch liever dat doen. Bijvoorbeeld, ik heb een periode gehad dat ik niet veel meer met Daan opnames had en scènes kon spelen. En ik heb dat toen wel aangegeven, Daan ook wel meermaals, van kijk, wij willen die dochter-vaderband echt wel behouden. Dus kunnen er meer scènes komen? En dan hebben ze die wel geschreven. Dus dat doet wel veel.
0: Ah, ja. Oké, toch wel.
1: Daar luisteren ze zeker naar. Ja.
2: Het was zo dat er in alle scènes gezegd werd dat die band zo stevig was.
1: Van telefoon.
2: Dus tussen haar en Nancy en Dieter werd gezegd van, oh, de band tussen Brittany en de papa, die is heel, heel sterk. Bij mij werd dat hier ook gezegd, tussen mij en Vince of mijn andere mensen. Alleen die scènes die kwamen niet in beeld.
1: Wie zag die niet?
2: Ik kon die in de praktijk niet zien. Dus dat hebben we aangegeven en ze hebben daar wel iets aan gedaan.
1: Ja, dat is wel fijn.
0: En als je dan inderdaad zo van die heftige scènes moet spelen, zoals vorig jaar, kan je dan zeggen, en jij ook, van tot hier en niet verder?
1: Oh, zeker.
2: Ik hou mij ook niet in van als er iets gepresenteerd wordt in dialoogvorm en ik vind het inhoudelijk een beetje chockerend een beetje afwijkend van te veel afwijkend van de norm, dan ga ik dat ook wel gaan zeggen.
0: Zoals bijvoorbeeld?
2: Oh ja, oorspronkelijk was geschreven dat Brittany slachtoffer was van een groepsverkrachting.
1: Ja, klopt.
2: En toen ben ik daarover gaan praten. Ik vond dat geen slim idee. Ik dacht, er zullen maar wat copycats voor het tv-toestel zitten. En uiteindelijk hebben ze dat dan toch wel een beetje. Het was wel een groep van vieze jongens en zo, maar uiteindelijk is het toch maar door één persoon verkracht.
1: Ja. Exact.
2: Dat is dus bijvoorbeeld een bijsturing die vanuit ons komt eigenlijk.
1: Ja.
2: Niet dat dat vaak moet gebeuren, maar wat dat betreft, er is ook eens één keer een moment geweest dat ik plots een brochure in mijn handen krijg en die begint alleen maar extreemrechtse praten verkopen.
1: Oh, dat weet ik ook nog, ja.
2: En terwijl daarvoor nooit een aanleiding was. Ik had zelfs gewerkt met een jonge Noord-Afrikaan en dat soort dingen. Dus ik ben dat ook gaan zeggen, sorry.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
3: Carrefour.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blief,
4: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Radio BNE.

0: liedje wilde zijn van de Tramps en Shouts. Apollonia Sterks is 20 jaar. Ze speelt al sinds haar vierde de rol van Britney in Thuis. Ja, ze acteert. Ze heeft een schoolcarrière achter de rug natuurlijk. Daarnaast is ze ook nog DJ. Beseft ze dat ze toch niet zo'n jeugd heeft zoals andere mensen van haar leeftijd?
1: Ja, toch wel. Ja? Ik besef het soms zelf niet goed, omdat dat ik zo in een routine zit. En dat is ook normaal geworden in mijn leven, terwijl het eigenlijk niet normaal is. Mm-hmm. Maar ik hoor wel vaker van mijn vriendinnen die zeggen, oh, maar je hebt het zo druk en wat je allemaal doet en dan kom jij nog naar ons en ga jij nog feesten bij ons. En dan denk ik zo, ja, ik maak er ook tijd voor, ik wil dat ook doen. Maar het is wel pittig. Mm-hmm. Zeker met het middelbaar is het wel veel geweest. Ja. Zeker met de opnames en het middelbaar, omdat we dan echt, ja, ik moest 5 dagen van de week naar school en ik moest daar zijn op die schoolbank. Ik kon geen vrijstellingen krijgen. Dus dat waren 6 pittige jaren. Nu heb ik wel al wat flexibelere momenten.
0: Wat doe je
1: momenten.
0: Nu?
1: Digital marketing. Ja. Ja, ik studeer in mijn tweede jaar nu. Maar ik heb met het school een artiestenstatuut kunnen aanvragen. Dus ze zijn wat flexibeler in tijden, in lessenroosters, in examenspreiding. Dus dat is wel goed.
0: Maar om zo de liefde of zo tegen te komen, is dat niet moeilijker voor jou? Want komen mensen niet naar de bekende Vlaming eerder dan naar Apollonia?
1: Ja, het is wel iets waar ik echt mee moet opletten. Dat je niet bevriend wordt met iemand om het bekend zijn of zo. Dat is wel een ding en ik denk dat veel mensen daarover kunnen meespreken. Maar ik moet zeggen dat ik mijn vaste kring heb van mijn vriendinnen en ik kan die vertrouwen. En mijn vriend is iemand die mij niet kende.
0: Is het waar?
1: Nee, ja.
0: Dus geen Vlaming dan of zo?
1: Jawel, maar die keek geen Thuis. Die
0: cultuurbataar.
2: Kijk naar familie.
1: Nee, ook niet. Gelukkig. Anders, nee. Maar,
0: het was een meerwaardezoeker. Hij keek canvas.
1: Ja. Nee, hij is echt een gewone jongen, maar ik hou daarvan. En super slim. Ook heel lief en allee, hij support mij in alles wat ik doe. Dus
2: zo'n beetje lekker.
1: Ja, een beetje lekker. Ja.
0: Zie je, perfect. Over studeren gesproken. Ja. Studeerde Daan in het middelbaar af in Gent of in Californië?
1: Ik zou zeggen Gent. Maar ik vind het een gewaagd verschil.
0: Ja, hè?
3: Het is eigenlijk wel juist.
0: Ah, is het waar? Okay.
3: Want ik ben naar Californië. Ik ben daar een jaar naar school geweest, maar tussen de tweede en de eerste.
0: Dus dat is dan het vijfde en het zesde, waarschijnlijk.
3: Net voor het laatste jaar.
0: Dus, en wat ben je daar dan gaan doen?
3: Dat was een ruilstudent, American Field Service heette dat. Ik ben daar een jaar naar school geweest in Chico, Californië. En het was een bewogen jaar. Want toen ik vertrok, waren de rassenrellen bezig in The Watts, in een voorstad van Los Angeles.
0: In welk jaar was dat dan?
3: 67, 68.
0: Ja. Ah ja, oh.
3: En is Martin Luther King vermoord? En is Robert Kennedy vermoord? Terwijl ik kinder zat. Dus mijn ouders waren helemaal niet gerust.
0: Nee. En bellen, dat was zo heel snel, want dat was veel te duur waarschijnlijk.
3: Ja, tuurlijk. Er werd niet veel gebeld, er werd geschreven en zo.
0: Ja.
3: GSM's bestonden ook nog niet.
0: Amai. En dan ben je teruggekomen, laatste jaar gedaan en dan de toneelschool gaan doen.
3: Toneelschool en univ ook. Hè. Ik ben ook germanist eigenlijk.

0: Dance to the music van Sly and the Family Stone. Babbel vanmiddag met Daan Hugaert en Apollonia Sterks, vader en dochter in Thuis. Ik had een klein spelletje voor hen verzonnen. Ik had bepaalde stellingen verzonnen en zij moesten dan van de ander raden of die waar of niet waar waren. Bijvoorbeeld over Daan Hugaert moest Apollonia raden of het eerder een wielrenner of een schaker is.
1: Moeilijk. Ik weet dat Daan een grote familie heeft. Hij heeft ook kleinkinderen. Dus het is wel een hechte familie, maar misschien ja. Oké, ik ga voor schaken.
2: Eigenlijk alle twee.
1: Oké. Ja,
2: mijn vader heeft gekoerst.
1: Oké.
2: Mijn Peter heeft gekoerst. Mijn neef heeft gekoerst. En mijn onkel heeft gekoerst. En ik heb ook willen koersen, maar ik mocht niet van mijn moeder.
0: Je mocht niet van je moeder?
2: Nee.
0: Waarom niet?
2: Maar ze zijn mijn boetade. Ik kan niet afzien.
0: Maar acteur worden mocht je dan wel?
2: Ja, en ik heb ook bewezen dat ik wel kon afzien. Want tussen mijn 60ste en mijn 70ste heb ik 4 marathons gelopen.
0: Oh, dus, amai. Ja, dus dan wel, ja. Maar het is eigenlijk daar in dat wielrennersmilieu / café van jouw vader of jouw grootvader.
2: Ja, vader, ja.
0: Dat je het, dat een eddy voortgekomen is, toch, hè?
2: Ja, veel van die volkse wijsheden en die volkse spirit, die humor ook die daarin zit. Mijn vader was een amuseur de publiek, hè. Die stond achter zijn toog en de mensen kwamen voor hem, omdat dat zo'n grappige meneer
0: was. Een geantenaar, zeg het eens. Ja.
2: Geantenaar, ja. Hè. En hij was heel grappig, hij was 10 centimeter kleiner dan ik, dus zo'n klein gebald
0: ventje. Dus echt een klein manneke dan toch wel, hè?
2: Hij was niet dik of zo, hij was altijd sportman geweest. Maar hij had humor, hè, volkse humor, tot en met. En daar heb ik heel veel van geleerd, door mijn oren open te zetten. Maar ook door naar de andere mensen te luisteren en te kijken en te observeren. En ook die taal, want af en toe acteer ik ook in het Gents. Ik vind dat heerlijk om te doen.
0: Dat is een mooie taal. Ja.
2: Het is jammer genoeg aan het verdwijnen zo'n beetje, maar ik wil dat wel in eer houden.
0: Ja.
2: En daar heb ik dus ook, toen mijn vader stopte met het café, toen hij op pensioen ging, heeft hij mij het schaakbord van het café meegegeven. En dat schaakbord heb ik bij mij in de kast gestoken. En toen mijn oudste zoon geboren was en toen hij zo'n jaar of 5, 6 was, vroeg hij mij altijd maar om hetzelfde super simpele spelletje te spelen. Broek af. Zo, iedereen heeft een helft van de kaarten. Mm-hmm. En ik draai een kaart om. Wie de hoogste kaart heeft, mag ze alle twee van onder steken.
0: Oh, ik ken het zelfs nog niet eens. Jawel. Ja,
2: dat is een heel simpel, bijna simplistisch spel. En hij vroeg mij dat 20 keer per dag. Papa, ga me een keer broek af. Papa, ga me een keer broek af. En toen op een gegeven moment zei ik, Arthur, ik heb nog een schoon spel zitten. Ik ga je dat een keer uitleggen. En ik haal dat uit. Ik zet dat op met al die mannetjes daarop. Hij heet Arthur. En ik zeg, Arthur, zie je die grote witte hier? Dat is koning Arthur. Direct van zijn woorden. En binnen de kortste keren heb ik hem dat spel uitgelegd.
0: Super moeilijk.
2: Ja, maar hij was daar heel snel mee weg. Omdat hij zo gebiologeerd was door het feit dat zijn naam daar mee verbonden was. En hij is uiteindelijk een heel goede schaker geworden. Hij schaakt nog altijd in clubverband. Ja. Mijn tweede zoon heeft ook leren schaken. Die heeft dat clubverband laten staan, maar hij schaakt nog op internet. En ik heb ook geschaakt. Een jaar of 10 ben ik ploegkapitein geweest van een ploegje.
0: Oh, mooi.
2: Maar nu schaak ik ook niet meer.
0: Ja, want hoe oud zijn jouw zonen ondertussen?
2: 35 en 33.
0: Oh, zijn,
2: Die hebben ook een gezin ondertussen.
0: Ja. Je bent grootvader ondertussen al.
2: 4 maal, ja.
0: Oh, proficiat. Is het waar?
1: Kijk altijd de foto's te zien.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Brusselse procureur heeft uitleg gegeven over de vele schietpartijen in Brussel. Het leven is deze maand bijna 4% duurder dan een jaar geleden. En in Nepal zijn de reddingsoperaties hervat. Er zijn intussen al meer dan 500 doden geteld. De schietpartijen vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen twee drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Politie en justitie werken hard om de daders te vinden, zegt Moinil. Maar er zijn veel obstakels. Philippe Heijmans.
1: Twee bendes met kopstukken in Marokko vechten een conflict uit in de straten van Brussel. Alleen de beschieting van het commissariaat in Anderlecht kan nog niet aan die bendes gelinkt worden. Zulk drugsgeweld komt in golven, zegt procureur Moinil. En het is nog niet afgelopen.
2: Est-ce qu'il y a des risques de nouvelles fusillades? Oui. Et est-ce qu'il y a des risques pour les citoyens? Oui.
1: Er zijn al 3 verdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. Maar het is frustrerend dat criminelen gewoon voordoen vanuit de gevangenis.
2: Het is een zeer belangrijk punt, want justitie werkt voor niks.
1: En hetzelfde geldt voor de vele daders die illegaal in ons land zijn.
2: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt. En dat meer dan 90% door de dienst van vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten.
1: Volgens Moinil komen ook tientallen minderjarigen vanuit Frankrijk om aanslagen te plegen.
2: On parle de plusieurs dizaines de mineurs français.
1: Maar door plaatsgebrek worden ze weer vrijgelaten. Al die problemen kaart Moinil al meer dan een jaar aan. Maar de politiek luistert niet.
2: Absoluut niet. Want ik zie geen reactie, geen concrete hulp.
0: De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. Is dat veel, Nina Verhagen?
3: Ja, toch wel, als je weet dat het streefdoel doorgaans is om de inflatie rond de 2% te houden. Eigenlijk zitten we al verschillende maanden op een relatief hoog niveau. In juni en juli zaten we rond de 3,5%. Maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft alles te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo is aardgas en benzine of diesel nu 20% tot zelfs 30% duurder dan in augustus vorig jaar. Nu, een overschrijding van de spilindex, waardoor ook overheidslonen en uitkeringen stijgen, dat zit er niet meteen in. De spilindex is nog maar pas overschreden in juni. De volgende overschrijding wordt verwacht in januari volgend jaar.
0: Dankjewel, Nina. Intussen heeft de nieuwe staatsbon na 2 dagen bijna 346 miljoen euro opgebracht. Mensen kunnen sinds woensdag inschrijven. Een lening aan de overheid op 1 jaar tijd. Het populairste product levert een rente op van netto 1,93%. Ongeveer 2/3 van de mensen stort het geld rechtstreeks bij de overheid, bij de dienst Grootboeken. 1/3 regelt de overschrijving via de bank. Overigens verhogen verschillende banken nu ook tijdelijk hun eigen rente op termijnrekeningen om te vermijden dat ze te veel spaargeld verliezen aan de staatsbon. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White op het matje na een nieuwe uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Anne van Rentergem van de politieke redactie, wat is er gebeurd?
4: Wel, de ambassadeur postte op Instagram een AI-beeld van Van den Broeke op een sigarenetiket met de tekst: wie is de grootste loser of sukkel van België? En ook: schaadt elke vorm van levensvreugde. Het was een reactie op de strengere regels voor alcoholreclame die de minister heeft doorgevoerd. Maar Prévost noemt het onaanvaardbaar dat een ambassadeur zich op die manier tegen een lid van de regering keert en roept White dus ter verantwoording. Het is trouwens niet de eerste keer dat de minister de ambassadeur op het matje roept. In februari gebeurde dat ook al, nadat de ambassadeur ons land antisemitisch noemde.
0: Dankjewel, Anne. Het aantal doden na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet blijft stijgen. Er zijn nu al 538 doden geteld in Nepal. In Tibet staat de dodental op 5. Pauline Lambert, hoe staat het er nu voor?
5: De reddingsoperaties zijn hervat. Die waren even stopgezet omdat nieuwe overstromingen dreigen, doordat een nieuw, hoger gelegen meer was aan het overlopen. Dat nieuwe meer is ontstaan door puin en rotsblokken van de vorige instorting die de rivier blokkeren. Maar ondanks het risico zijn volgens Chinese staatsmedia nu toch de eerste reddingswerkers tot in het hart van het getroffen gebied geraakt aan de grensovergang tussen Nepal en Tibet. De Belgische arts Jente Peters is in de hoofdstad van Nepal. Ze helpt daar bij de hulpverlening.
6: Men krijgt slachtoffers ontzettend moeilijk naar hier. Het is ook gevaarlijk voor de reddingswerkers zelf om zich nog ter plaatse te begeven. Dus we weten eigenlijk dat we enkel het topje van de ijsberg zien in het ziekenhuis.
5: Er zijn ook nog altijd zo'n 1400 mensen vermist. Daarbij zijn ook honderden internationale toeristen, onder wie ook 3 Belgische vrouwen. Dat is bevestigd aan onze redactie.
0: Dankjewel, Paulien. In Noorwegen heeft de nieuwe koning de naam Håkon de 8e gekozen. De opvolger en zoon van de overleden koning Harald heeft dat meegedeeld aan de regering. Hij behoudt ook het motto van zijn vader, alles voor Noorwegen, als eerbetoon. Koning Harald overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Hij was 89 en de oudste koning in Europa. Er begint nu een periode van nationale rouw in Noorwegen, tot aan de begrafenis, wellicht over 2 weken. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de middag regen en nog 21 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Vooraan in dit bulletin de uitleg van de Brusselse procureur Moinil over de schietpartijen vorige week in Brussel. Die zijn volgens de procureur het gevolg van een conflict tussen 2 drugsbendes. Er wordt in moeilijke omstandigheden hard gewerkt om de daders te vinden, verzekert Moinil. Meer op 14nieuws.be.
7: Goedemiddag, bijna 250 kilometer regenfile. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de E19 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Stabroek. 3 kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de andere plaatsen de structurele files.
8: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
8: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
8: Lars de Grote.

Julian Lennon, It's Much Too Late for Goodbyes. Nou, daar zijn we gelukkig nog niet aan toe. Dit is nog maar het begin van deze Radio BNE topcollectie. De laatste van deze week en meteen ook de laatste van de grote vakantie. Niet dat we terug naar school moeten, maar de kinderen en of de kleinkinderen. Nou, wel natuurlijk. Hoe dan ook, een bijzonder goedemiddag. Ik ben blij dat je hier bent. Heb je zin om een bericht te sturen? Dat mag altijd. Waar vind je ons? Bij VRT, Radio BNE op VRT Max. Daar heb je een knopje, bericht. Laat van je horen.

0: Richard Marx, right here waiting for you.
1: Ik kreeg al meteen een berichtje van Koen Dales. Die zit ook te wachten aan de Kiss and Ride van het station. Vol verwachting, want over een paar minuten ziet hij zijn vrouw Daphne en zijn zoon Timon terug na 2 weken Italië.

0: Mama heeft altijd gelijk, ook in dit geval. The Supremes, You Can't Hurry Love. Gewoon even wachten, geduld hebben, het komt helemaal goed.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat het deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.

Yes, indeed. John Travolta en Olivia Newton-John, Danny en Sandy in de musical Grease. Ik voorspel dat die het bijzonder goed gaan doen in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70, net als vorig jaar. Vanaf maandag kan je stemmen. Oh, is dat geen goed nieuws, zeg?

0: I want to be your friend, zegt hij. Ik wil je vriend zijn. Vanzelfsprekend, geen twijfel mogelijk. Karel Fialka, hey Matthew. Er staat 275 kilometer file. Naar Antwerpen is het meer dan een half uur file rijden. Op de E19 van voor Sint-Job. En ook op de A12 vanaf Stabroek. En op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 komt er een kwartier bij tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Op de E34 ook, in golven vanaf Sint-Gilis-Waas. Op de A12 is net voor de bevrijdingstunnel de rechte rijstrook versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Gent. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de E313 naar Lummen 20 minuten file rijden tussen het parkeerterrein in Ranst en Massenhoven. Op de E314 richting Genk een kwartier tussen Zolder en Houthalen. Op de binnenring rond Gent is er 10 minuten file door een ongeval ter hoogte van de Kortrijkse Steenweg richting Mariakerke. Naar Brussel een kwartier extra op de E40 tussen Drongen en Merelbeke en vanuit Leuven op de E40 vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Deelbeke en Machelen en op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene.
3: Lars de Grote.

ben eens gaan kijken waar dit vorig jaar te vinden was in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Wel, het was nummer 84 en dat is helemaal niet slecht. Vanaf maandag kan je weer stemmen voor de editie van dit jaar. En dus eventueel ook voor de Jacksons of voor andere favorieten. Blame it on the boogie. What's new, what's a cat? Whoa!

0: maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

King, Love and Pride. Waar voel je nog de ware liefde voor de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons? Wel, bij Radio Benin natuurlijk. Onder andere op DAB+, en VRT Max, met hier en nu moeder en dochter. Marguerite en Céline. Zondag.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De schietpartijen van vorige week in Brussel zijn het gevolg van een conflict tussen 2 drugsbendes. Dat zegt de Brusselse procureur Julien Moinil. Volgens hem zitten de kopstukken van die bendes in Marokko, van waaruit ze het geweld aansturen. Alleen de schietpartij tegen een politiecommissariaat in Anderlecht kon nog niet aan de bendes worden gelinkt. Volgens de Brusselse procureur zijn er al verschillende daders opgepakt en wapens afgenomen. Justitie en politie werken hard, zegt de procureur. Maar het is frustrerend dat drugsdealers zonder papieren vaak onbestraft blijven.
1: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten.
0: Op de Wetstraat 16 start intussen ook een veiligheidsoverleg na de Brusselse schietpartijen. Het gaat om experts van verschillende kabinetten die samenkomen, niet de ministers. Er wordt onder meer bekeken of het nodig is om de Nationale Veiligheidsraad te laten samenkomen. De inflatie is in de maand augustus opgelopen tot bijna 4%. Heel precies is het leven nu 3,97% duurder geworden dan in augustus vorig jaar. De inflatie is al verschillende maanden op rij vrij hoog. In juni en juli zaten we rond de 3,5%, maar in april en mei zaten we al net boven de 4%. Dat heeft veel te maken met hogere energieprijzen sinds het conflict in het Midden-Oosten. Zo zijn aardgas en benzine of diesel nu 20-30% duurder dan in augustus vorig jaar. Al meer dan 3 uur staat een trein stil door technische problemen, net over de grens in Frankrijk. Zo'n 150 passagiers wachten nu op een oplossing. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Het is eigenlijk sinds 10:30 vanochtend dat een trein die onderweg was van Doornik richting Lille-Vlaanderen, dat die is komen stilstaan door een probleem met de locomotief en dat eigenlijk net over de grens in Frankrijk. Dus het is ook aan de Franse spoorwegen om daar ter plaatse te gaan. Dat is ook zo volgens de afspraken die met hen daarover zijn gemaakt. Dus ze hebben intussen ook beslist om een andere trein ter plekke te sturen om die reizigers daar te kunnen evacueren.
0: En in het voetbal kennen Anderlecht en Union hun 8 tegenstanders in de competitiefase van de Europa League. Anderlecht speelt onder andere tegen de Franse topclubs Olympique Lyon en Marseille. Ook Union speelt tegen Lyon en het Turkse Beşiktaş. In de Conference League speelt AA Gent onder meer tegen Braga uit Portugal en Rode Stel Belgrado uit Servië. Sint-Truiden speelt onder andere tegen de Nederlandse topclub Ajax en Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op sportza.be. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen. We halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de binnenring rond Gent is er een 30 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en de Kortrijkse Steenweg. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd richting Mariakerke. Richting kust komt er een kwartier bij op de E40 tussen Erpenmeren en Drongen. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk door een ongeval op de linker- en de middenrijstrook. Op de E34 een kwartier vanaf Vrasenen. Een 30 minuten op de A12 vanaf Stabroek, ook op de E19 van voor Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 20 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en een 30 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.
8: De

Teaching goed voor de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival van 1975 met een Nederlandse versie van Dinge Dong. Kijk, dat komt goed uit, want vanaf maandag speel ik elke dag één bekende evergreen in een andere taal, maar dan wel gezongen door dezelfde artiest. Denk aan Bobby Aanschoepen in het Zweeds, Salvatore Adamo in het Spaans, De Police in het Japans enzovoort. Tof hoor, elke dag een talenknobbel in de Radio BNE Topcollectie vanaf maandag.

Gérard Lenormand. Dit was zijn manier om een steek te geven in de richting van de echte politiek. Als ik president was, dan zou je nogal wat meemaken. Wat een fijne gedachte. En bij deze is Bianca van der Hagen ook weer blij, want bij elke Franse plaat gaat de radio thuis een beetje harder. Bianca stuurde net een lief berichtje via Radio BNE op VRT Max. Zo kan je altijd reageren.

0: Bill Withers. Voor hij zich fulltime met muziek ging bezighouden, was hij aan de slag in een fabriek waar ze vliegtuigtoiletten maken. Ja, die dingen moeten er ook zijn. En toen zijn eerste single een succes was, kreeg hij van de collega's een mini-toiletzitting met een gouden laagje verf. Ik hoop dat hij een plekje kan versieren in onze Evergreen 500 van de jaren 70 met een van zijn evergreens van toen. Bill Withers en Use Me.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
9: Oh, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Nou, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.

Nancy Sinatra, Lee Hazelwood, Jackson. Wij trekken overmorgen nog eens naar 1987 voor de mooiste evergreens van toen. Denk onder andere aan Madonna, aan Bon Ton Ton, de onvermijdelijke Wiltura en Mel & Kim. Onder andere dus. Dat wordt een heerlijke flashback naar 39 jaar geleden. Met de Radio BNE tophits van 1987. Overmorgen van 4 tot 6.

0: Dit is er ook een uit 1987. En uit dat jaar gaan we overmorgen de ene tophit naar de andere spelen. Zondagmiddag dus, van 4 tot 6. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Er staat bijna 260 kilometer file. Naar Antwerpen is het ruim drie kwartier file rijden op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook dicht. Op de E34 10 minuten aanschuiven vanaf Waaslandhaven-Oost. Een half uur op de A12 vanaf Stabroek. Ook op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten richting Nederland van Sint-Anna-Linkroever tot Borgerhout. Op de binnenring rond Gent is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en de Kortrijkse Steenweg na een ongeval richting Mariakerke. Richting kust 10 minuten erbij op de E40 tussen Erpenmeren en Sint-Denijs-Westerhem. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Anderlecht. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Vorst en ook een kwartier tussen Wemmel en Machelen. En in Brussel zelf een kwartier vertragen in de Annie Gordy-tunnel richting Zuid door een defecte auto op de rechte rijstrook.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote. De

0: Voor deze plakker hoef ik geen stemmen te ronselen als we het hebben over de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Nee hoor, die komt er vanzelf in. Dankzij jou, Peter Maffay. Doe.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Krevel.
8: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
5: Krevel. Leef beter.

Electric Light Orchestra, ELO, Don't Bring Me Down. 28 augustus 1969 is geen vrolijke dag op onze kalender. Op die dag is Daniël van Grunderbeek overleden. De jonge zanger die bekend was als Daniël Dirk. Daniël was betrokken bij een zware aanrijding in Hever. Hij was op de terugweg van een optreden in Antwerpen en een beetje later is hij in het ziekenhuis gestorven. Hij was pas 22 jaar.

Er stond een regenboog. Een van de singles uit de veel te korte carrière van Daniel Dirk. Dat is de zanger die vandaag net 57 jaar geleden gestorven is, na een veel te kort leven. Hij was 22 jaar oud. Hij is overleden op 28 augustus 1969. En het is me al opgevallen bij de berichten van de jongste dagen. Veel mensen zijn hem nog niet vergeten. Dat is heel erg mooi.

In januari wordt hij 90 jaar. Dat is ook al flink. Paolo Conte, Aguaplano. En ik kan het ook niet helpen, maar bij Italiaanse muziek moet ik altijd aan Catherine denken. Catherine die vanaf maandag elke dag 3 uur lang in je radio zit. In plaats van 2 uur. Vanaf maandag dus 3 uur lang Radio Bene. Gewoon genieten van 9 tot 12. Meteen na klaarwakker met Herbert.

0: De Kreuners, ze is jong, zo jong. Ondertussen is ze wel 36 jaar ouder. Maar goed, het is bijna 3 uur.
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Nog voor je kan denken.
3: Pas op voor die borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Nepal zijn nu al bijna 550 doden geteld na de zware overstromingen in het grensgebied met de regio Tibet in China. Die werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Intussen meldt Europees commissaris Labib dat de Europese Unie 2 miljoen euro vrijmaakt voor de slachtoffers van de ramp. De zowat 150 passagiers die sinds 10:00 vanochtend vastzaten op een trein door technische problemen net over de grens in Frankrijk, zijn weer vertrokken richting hun bestemming. De Franse spoorwegen regelden een vervangtrein. Milan Holvoet zat op de vastgelopen trein die vertrokken was in Doornik en zegt dat de hinder al bij al meeviel.
1: De trein is net vertrokken richting Tourcoing. Het was een heel vervelende situatie. Gelukkig is alles al bij ons vrij vlot verlopen en kunnen we nu onze rijt verder zetten. Er zijn enkele mensen die wel onwel werden van de warmte en van het feit dat ze niet echt voorzien waren op eten en drinken. Maar al bij al viel het gelukkig nog mee.
0: Minister van Justitie Verlinde zegt dat ze er wel degelijk voor zorgde dat zware criminelen hun werk niet kunnen voortzetten vanuit de gevangenis. De procureur van Brussel vroeg vanmiddag opnieuw dat er stoorzenders zouden komen in gevangenissen, zodat criminelen niet langer opdrachten kunnen geven vanuit de cel. Minister Verlinde zegt dat er kort voor de zomer een voorstel van haar is goedgekeurd, waardoor er gespecialiseerde gevangenisafdelingen kunnen komen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. Er zijn nu ook meer controllers en er wordt meer informatie uitgewisseld, zegt de minister. In Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden. Getuigen belden de politie en die ontdekte dat de auto naar Charleroi was gereden. Daar konden ze de man 5 dagen later bevrijden. 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanezen en een Belg. De politie onderzoekt nu of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Vanaf september moet iedereen die met een elektrische step rijdt die meer dan 20 km per uur haalt, verplicht een helm dragen. Dat heeft de federale overheidsdienst Mobiliteit meegedeeld. Dat mag een bromfietshelm zijn of een fietshelm die de slapen en de achterkant van het hoofd beschermt. Vanmiddag regen of buien en dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
2: Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de E17 tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk, maar de weg is er vrijgemaakt. En dan nog eens 20 minuten vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Ook op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost, een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven en op de E313 vanaf Herentals-West en 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 40 minuten richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En een kwartier vertraging richting kust op de E403 tussen Ruddervoorde en Brugge.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
3: Lars de Grote.

0: cares? Come on, everybody.
1: Eddie Cochran, in minder dan 2 minuten tijd kreeg hij gezegd wat hij moest zeggen. En dat was Laat je volledig gaan. Come on, everybody. All right. En dan nu, met z'n allen genieten van een heel mooie Franse evergreen van eind jaren 70.

Visage, Fade to Grey. Van 7 tot en met 11 september is het weer 70s boven bij Radio BNE met onze Evergreen 500 van de jaren 70. En volgende week kan je een hele week lang stemmen. En vanaf nu maandag ga ik elke dag een top 3 van toen laten horen. Ik zeg zomaar iets, de ene dag de top 3 van begin september 1978 en de volgende dag die van begin september 1972 enzovoort. Gewoon om je wat inspiratie te geven en wat muzikale nostalgie. Vanaf maandag dus in de topcollectie.

0: Als muzikant heeft hij de hele wereld afgereisd. Hij kwam dus ook wel eens in het Magyarenland. Maar hij was veel meer dan gewoon de zanger van die ene grote hit van eind jaren 60. De Vlaamse Liberace. Johan Stolz, concerto voor jou, Natasha.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Een receptje met vis.
6: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
8: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.

Cunningham over Marilyn Monroe. Norma Jean wants to be a movie star. Nancy Candries heeft een berichtje gestuurd via Radio BNE op VRT Max. Nancy vraagt: waar moet ik zijn om te stemmen voor de Evergreen 500 van de jaren 70? Ik vind het niet. Dat is logisch, Nancy. Maar ook niet erg, want stemmen kan pas vanaf maandagochtend 9 uur. Je kan wel intussen eens goed nadenken over je drie favorieten uit de 70's. Kan je zeker al eens doen, natuurlijk.

0: solamente una Beth? Die hoor je wel vaker dan één keer hier op Radio BNE. Julio Iglesias. We zitten aan 280 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur trager van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Melzele. En op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de E313 vanaf Herentals-West een half uur. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is er een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. Op de binnenring 3 kwartier tussen Dilbeek en Tervuren. Naar de kust op de E40 een half uur filegolven tussen Erpenmeren en Nevelen. En naar Brussel 20 minuten op de A12 in Wolvertem. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook.
1: Radio BNE topcollectie.
2: Radio BNE.
3: Lars de Grote.

Geen gedoe, gewoon op de man af. Of op de vrouw in dit geval, met een pleidooi voor echte liefde. De Beatles met hun eerste singeltje in het najaar van 1962. Love Me Do.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar 5,95 euro per kilo.

0: blijf dan.
1: Dat moesten we horen. Blijf dan. Merci Luc Steeno. Blijf dan om vanaf maandag weer te genieten van Klaar Wakker met Herbert. Dan heb je Gewoon Genieten met Katrien. Vanaf nu 3 uur lang, van 9 tot 12. U vraagt wij draaien is ook terug van weg geweest. Dan komt de topcollectie. En Vanessa is weer zeer goed gezind van 4 tot 6. Dat is Radio BNE vanaf maandag.

Pia Grokola, Lady Lay. Hey, hey, is het je ook al opgevallen? Dat zomerse zangmoment voor de DAB Plus radio, dat is nog niet gepasseerd. Dus dat is zeker iets voor straks, tussen 4 en 6. En nog een goede tip. Heb je de afgelopen dagen een poging ondernomen om er een te pakken te krijgen? Kom dan zeker eens kijken of je prijs hebt bij Radio BNE op VRT Max.

0: The Hollies. Sorry, Suzanne. Straks geen Vanessa in Radio BNE Goedgezind. Sorry daarvoor. Vanessa was er vanmorgen al heel vroeg bij. Maar volgende week ligt alles hier weer in zijn normale plooi. Fijn weekend en graag tot maandag.
1: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh.
2: Zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
6: Schat, dat is €4.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
12: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dat zegt Anne Eekhout.
1: Wij nemen contact op met de Nederlandse collega's om te bekijken of er extra informatie beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families zijn betrokken. En uiteraard, als verder onderzoek in België nodig blijkt, gaan we dat zeker doen. Daarvoor hebben we meer concrete en officiële gegevens nodig, onder meer zelfs de identiteit van de betrokken persoon. Die informatie die hebben we vandaag nog niet, maar we volgen alles uiteraard verder op.
0: In Poppel in de provincie Antwerpen zijn 175 studenten uit Nederland ziek geworden op een kamp. De studenten van een hogeschool uit Breda waren daar om met elkaar kennis te maken. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Omdat alle maaltijden geleverd werden door foodtrucks uit Nederland, is het onderzoek naar de oorzaak in handen van de Nederlandse gezondheidsdiensten. De trein die sinds vanochtend 10 uur stilstond door technische problemen net over de grens in Frankrijk is intussen aangekomen in Mouscron. De 150 passagiers zaten bijna 5 uur lang vast. Op vraag van de Franse spoorwegen heeft een NMBS-trein voor de oplossing gezorgd. Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Het was een trein van NMBS die ter plekke is gegaan om die trein daar te gaan depaneren. Dat is gebeurd op vraag van en dus ook met toestemming van de Franse spoorwegen. En dat was ook noodzakelijk omdat die trein stilstond op Frans grondgebied. En volgens de afspraken is het dan aan hen om te beslissen wat er moet gebeuren om daar zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. Nu, dat heeft voor alle duidelijkheid te lang geduurd. Dus we gaan ook samen met hen, met die Franse spoorwegen, samenzetten om te bekijken hoe dit in de toekomst toch beter kan worden aangepakt.
0: In Nepal staat de dodentol na de zware overstromingen in het grensgebied met Tibet op 553. De Chinese autoriteiten hebben nog maar 5 doden gemeld in Tibet. De overstromingen werden veroorzaakt doordat een deel van een gletsjer instortte en zo een vloedgolf creëerde in de rivieren stroomafwaarts. De reddingsoperaties gaan door, maar er is ook een risico op nieuwe overstromingen. Vanmiddag regen of buien, dat kunnen opnieuw felle buien zijn met onweer, hagel en windstoten. Daarna rustiger vanaf het westen, we halen tot 22 graden. Morgen bewolkt met vanaf de namiddag regen en nog 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
5: ja. Je droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
8: Maar?
7: Nee, geen maar.
8: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop van €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis, ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
14: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
15: Lotto is op zoek naar een maag.
16: Een maag?
15: Met een baksteen erin.
16: Ah, zo.
15: Om je droomwoning te bouwen.
16: Ik zie graag een strakke fermette.
15: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
16: Hoe dat?
17: C'est si bon.
15: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
18: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Zomer-Mini-kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht Zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
1: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blief,
8: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 5 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal loopt de dodentol na de zware overstromingen op tot bijna 600. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zou zelf gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
1: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
0: In Poppel in de provincie Antwerpen zijn 175 studenten uit Nederland ziek geworden op een kamp. De studenten van een hogeschool uit Breda waren daar om met elkaar kennis te maken. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Omdat alle maaltijden geleverd werden door foodtrucks uit Nederland, is het onderzoek naar de oorzaak in handen van Nederlandse gezondheidsdiensten. In Puurs-Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
2: Toen is er op de Opuurseweg in Puurs-Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door 3 gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de mannen hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
0: 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de grote overstromingen daar. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme vloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Pauline Lambert, wat is de stand van zaken?
3: Ja, dat het aantal doden blijft stijgen, maar Nepal heeft nu ook het aantal vermisten bijgesteld naar bijna 2000. Daar zijn ook 3 Belgische vrouwen bij. Het Internationale Rode Kruis schat dat er meer dan 90.000 mensen getroffen zijn door de ramp en hulp nodig hebben. Ursula von der Leyen heeft gezegd dat de Europese Unie 2 miljoen euro vrijmaakt voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Nepal zelf zegt ondertussen dat het op dit moment geen hulp nodig heeft van internationale teams om te helpen bij de reddingsacties, ook al hebben veel landen dat wel aangeboden. Misschien een klein beetje goed nieuws ook. Chinese autoriteiten hebben gemeld dat het waterpeil van een nieuw ontstaan meer in de bergen is gezakt. Dat meer was er gekomen omdat er een dam was ontstaan door puin van de gletsjerinstorting. Er is nog altijd wel een risico dat die dam breekt en dat er zo een nieuwe overstroming zal veroorzaakt worden.
0: Dankjewel, Pauline. Voor het Koninklijk Paleis in Oslo in Noorwegen zijn honderden mensen bijeengekomen om te treuren over de dood van koning Harald. Die is vanmorgen overleden. Hij was heel populair. Correspondent Aart de Zitter in Oslo, hoe is de sfeer daar?
4: Ik sta aan het Koninklijk Paleis en wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen kan je Oslo als een groot dorp, eigenlijk een rustig groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen, mensen in rouw en mensen in diepe rouw en mensen in gemeende, oprechte diepe rouw. Want Harald was een uitermate populaire koning en dat merk je. Ik praatte met een aantal mensen die hier bloemen kwamen brengen en die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde van hij was een man die heel dicht bij het volk stond, die opkwam voor minderheden, voor iedereen, heel sociaal was, heel grappig ook, had een bijzonder goed gevoel voor humor. Dus die band met zijn volk was dermaat sterk dat het niet onbegrijpelijk is dat de mensen vandaag ook bijzonder droevig zijn.
3: Dankjewel, Aart de Zitter. Straks om 6:30 wordt de kist met het stoffelijk overschot van koning Harold van het ziekenhuis waar hij overleed naar het Koninklijk Paleis gereden. En er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke televisieshow werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en tv-makers. De 3 omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. Vanavond nog enkele buien in het oosten, daarna overwegend droog. Morgen wisselend bewolkt en overwegend droog, met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op donder, maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Een nieuw donorschandaal in Nederland met mogelijk ook gevolgen in ons land. Dat was onze opener. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook bij ons actief was. Meer op vrtnieuws.be.
5: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
5: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.

0: je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke vermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
7: Oh, schat, kijk, die afwerking.
8: Oh, en dat is hier zo stil.
7: Oh, voel eens, het toch niet meer.
8: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh.
6: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
7: Oh,
6: zegt.
9: Oh, Quadro.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Jaan?
11: Ja?
10: Oeh, je hebt mij gehoord?
11: Ja, tuurlijk dat.
10: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
11: Jij nog niet, hè?
10: Ik weet het.
6: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Na een nieuw donorschandaal in Nederland onderzoekt het FAGG de activiteiten van de man in ons land. En in Nepal zijn nu al bijna 600 doden geteld na de zware overstromingen daar. Ons land onderzoekt of een Nederlandse massadonor ook in ons land kinderen heeft verwekt. Een Nederlander van 43 verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Hij deed dat via verschillende fertiliteitsklinieken en zou ook online contact gezocht hebben met vrouwen die een kind willen. De man zelf zou gezegd hebben dat hij ook in ons land kinderen heeft. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft daar voorlopig geen weet van, maar onderzoekt de zaak. Dit soort online bedrog is wel moeilijk te voorkomen, zegt Anne Eekhout van het agentschap.
1: Op basis van wat we nu weten, lijkt dat te gaan om een vorm van opzettelijke fraude. Deze persoon werkte via online platformen en andere niet-officiële circuits. En dat soort situaties die zijn bijzonder moeilijk te voorkomen, want dat is bewust buiten de officiële en geregionele kanalen werken.
0: In Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd en enkele dagen gegijzeld gehouden. De man werd vorige week maandag met zijn auto klemgereden door 3 gemaskerde mannen die zeiden dat ze van de politie waren. Ze konden de man in de koffer van hun auto sleuren en wegrijden, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
2: Toen is er op de Opuurse weg in Puurs Sint-Amans een 40-jarige man overmeesterd en meegenomen door 3 gemaskerde personen. Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat de man hem zouden meegenomen hebben naar Charleroi. En dan is er de volgende dagen zeer doorgedreven onderzoek gevoerd. Het slachtoffer is dus na enkele dagen in veiligheid gebracht kunnen worden en hij verkeerde gezien de omstandigheden in goede gezondheid.
0: 3 verdachten zijn aangehouden, 2 Albanese en een Belg. De politie onderzoekt nu of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Er zijn al bijna 600 doden geteld in Nepal en Tibet na de grote overstromingen daar. Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte zo een enorme gloedgolf in de rivier stroomafwaarts. Pauline Lambert geeft de laatste stand van zaken.
3: Het aantal doden blijft stijgen, maar Nepal heeft nu ook het aantal vermisten bijgesteld naar bijna 2000. Daar zijn ook 3 Belgische vrouwen bij. Lok Dahal is een Belgische Nepalees en hij is in het getroffen gebied. Hij heeft daar schokkende dingen gezien, zegt hij.
4: Persoonlijk spolen die overal verspreiden liggen. Mensen die naar hun familie zochten, het raakte mee diep.
3: De Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij voor Nepal en ook andere landen bieden financiële hulp. Veel landen hebben ook hulp aangeboden bij de reddingsacties, maar Nepal zegt dat het die niet nodig heeft. Correspondente Davy Boerema kan dat ter plaatse vaststellen.
5: Toen ik hier in 2015 was tijdens de aardbeving, kwamen er zoveel buitenlandse reddingsteams binnen dat de Nepalese overheid hun handen vol had aan het managen van die reddingsteams. Dan kan je ook wel een beetje inleven dat ze nu denken van ja, wij willen eigenlijk gewoon zelf ons compleet richten op het zoeken van onze eigen bevolking.
3: Ondertussen bestaat er ook nog altijd een risico op nieuwe overstromingen.
0: Over een half uurtje vertrekt in Oslo in Noorwegen de kist met het stoffelijk overschot van koning Harald van het ziekenhuis waar hij vanmorgen overleden is naar het Koninklijk Paleis. Daar is het al de hele dag een komen en gaan van Noren die bloemen komen leggen en hun rouw betuigen. De Noren zijn oprecht bedroefd, getuigt correspondent Aart de Zitter vanuit Oslo.
6: Wat mij opvalt is dat het ontzettend druk is. Over het algemeen kan je Oslo als een groot dorp. Vandaag is het een stad chockvol mensen. Mensen in rouw en mensen in diepe rouw. Een aantal mensen die ik vragen wou stellen, konden gewoon niet. Ze knikten nee en ze draaiden zich af. En ik zag gewoon dat ze tranen in de ogen hadden.
0: Koning Harald was zeer populair en wordt nu opgevolgd door zijn zoon Håkon. Maar ook in hem hebben de Noren alle vertrouwen, zegt correspondent Aart de Zitter.
6: Ik heb een aantal mensen gevraagd van wat verwachten jullie van Håkon de achtste, want zo heet hij nu. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde ook weer. Wij denken dat hij het even goed zal doen. Het zijn grote schoenen waar Håkon moet instappen, maar hij gaat dat allicht goed doen. En heeft ook een beetje dezelfde stijl, hij heeft ook humor. Hij staat ook graag dicht bij het volk. Dus de mensen die hier rondlopen denken dat hij het ongeveer even goed zal doen als zijn vader.
7: Er komt geen nieuwe editie van De Kastaars. Dat hebben televisiezenders VTM, VRT en Play gezamenlijk beslist. De Kastaars waren prijzen die 4 jaar lang in een gezamenlijke tv-show werden uitgereikt aan programma's en aan radio, podcast en televisiemakers. De 3 omroepen zeggen dat ze het geld en het personeel dat ze gebruikten voor de show nu willen investeren in eigen nieuwe programma's en talenten. In de Ronde van Spanje heeft Wout van Aert in de 7e rit naast een zege gegrepen op een aankomst bergop. Van Aert, die mee in de vlucht zat, werd 3e en veroverde zo de groene trui. De overwinning was voor de Noor Andreas Leknessund. Tadej Pogacar behoudt zijn leiderstrui. Vanavond geleidelijk droog, morgen wisselend bewolkt en overwegend droog, met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op een donderslag. Maxima morgen tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. We begonnen dit nieuws met een nieuw donorschandaal in Nederland dat mogelijk ook gevolgen kan hebben in ons land. Een Nederlandse 40er verwekte in eigen land als spermadonor doelbewust meer dan 100 kinderen. Ons land onderzoekt nu of hij ook hier actief was. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Iedereen houdt van de zomer.
9: De tijd van je leven.
8: De grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB+ toestel.
9: Radio BNE.
8: Radio BNE.

0: Martijn samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh, amai.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Mannekes!
9: Bombie! Die zijn het augustus, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
9: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
11: Ja, ja, dat weten we.
9: En om ons huisje wat op te frissen.
10: Ja, ja, schilderen en zo.
9: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
11: Wat blieft?
9: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
11: Naar Gamma!
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma!
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Krevel.
15: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
14: Krevel, leef beter.
16: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
17: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
18: Immoscoop, man!
17: Een zeer serieuze partij.
16: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
18: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
17: Ja, dat is een cape.
16: Ah, een cape?
18: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
19: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
20: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
4: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
4: Voorwaarden op ikea.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die koop.
10: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. Ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Vanmiddag had de Brusselse procureur Moinil gezegd dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. De federale gerechtelijke politie in Brussel heeft bijvoorbeeld nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Cantin.
1: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Er zijn vele mensen die gearresteerd worden. Ze zijn gearresteerd door de FGP en door de administratieve politie. Dus is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
0: Eerder reageerde ook al minister van Justitie Verlinde op de uitspraken van Moinil. Volgens haar zijn er nu al meer controles op zware criminelen in de gevangenis en zal er ook werk gemaakt worden van gespecialiseerde gevangenisafdelingen voor gevaarlijke criminelen met een strenger veiligheidsregime. In Knokke-Heist zijn de strandbaarconcessies voor de komende 9 jaar bekendgemaakt. Dat zijn de vergunningen om zo'n baar te mogen uitbaten. Over die toewijzing was de voorbije maanden veel te doen in de kustgemeente. Er waren 36 kandidaten en er zijn uiteindelijk 25 concessies toegekend voor 24 baars en 1 kinderpark. 1 concessie staat nog open. 6 uitbaters die de voorbije jaren een baar hadden, verliezen hun vergunning. Ook ondernemer Mark Koeken haalde een vergunning binnen als financiële partner van 2 jonge ondernemers. Maar volgens schepen Bert de Brabander van Knokke-Heist was de kapitaalkracht voor de jury niet het belangrijkste argument.
2: Het geld was in dit geval absoluut niet doorslaggevend. We hebben heel erg bewust gekozen om maar 20% van de punten te laten doorwegen op het vlak van het bod per vierkante meter. Dus 80% van de punten stond op criteria zoals kwaliteit, team, toekomstvisie. Dat zijn ook heel belangrijke thema's.
0: In Zwitserland is er nog een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Crans-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord bij de brand. Tijdens de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Bihivay brons veroverd in de dubbel 2. In de dubbel 2 hebben de 2 roeiers elk 2 roeieriemen. Het goud was voor Nederland, het zilver voor Servië. Het is nog maar de 2e keer in de geschiedenis dat een Belgisch roeiduo een medaille pakt op een WK. Vanavond geleidelijk droog, morgen wisselend bewolkt en overwegend droog met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Tegen de avond kans op een donderslag, maxima tussen 18 en 22 graden. Zondag min of meer hetzelfde weer, maxima dan tot 23 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.
4: Zamonen, hoi hinder mee.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een receptje met vis.
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
7: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde

0: is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francke.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiedienst, de binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Om de vervuiling tegen te houden lag er rond 3M al een tijdelijke dam. Maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar inwoners willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lenses, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
2: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast, we zijn nu eind augustus 2026, er is nog geen morzelgrond gesaneerd.
0: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. Bij een poging om het kanaal over te zwemmen is een man om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Dat heeft het parket van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk bekendgemaakt. De Franse politie vond de slachtoffers tijdens een reddingsoperatie op volle zee. Daarbij zijn 52 mensen gered. Ze zijn afkomstig uit Somalië, Afghanistan en Sri Lanka. 40 anderen die in een rubberboot oversteek waagden, hebben hun tocht naar het Verenigd Koninkrijk voortgezet. Met dit nieuwe dodelijke slachtoffer zijn er dit jaar al minstens 16 mensen omgekomen bij pogingen om het kanaal over te steken. Sport dan. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Het duo werkt nog maar sinds dit seizoen samen. Bij Vivay dringt de overwinning nog niet helemaal door.
3: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maand op zo'n korte tijd.
0: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Er kan nog een bui vallen vanavond. Geleidelijk wordt het droog. Vannacht alleen in het noorden kans op wat regen. Het blijft minstens 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met in de namiddag opnieuw regen of buien vanuit het westen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio B.

0: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan de controleactie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francken.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: In het Zwitserse kanton Zürich zijn volgens de politie 40 mensen gewond geraakt door hagel. De meeste daarvan zijn kinderen. Enkele gewonden zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een storm met rukwinden en hevige hagel trof vanmorgen het westen en noordwesten van Zwitserland. Treinverkeer werd onderbroken en hoogspanningsmasten gingen tegen de vlakte. 1 vrouw raakte zwaar gewond door een omvallende boom. Nog in Zwitserland is er een bijkomende verdachte in het onderzoek naar de dodelijke brand in het skioord Grand-Montana. Het gaat om een voormalig gemeenteraadslid dat verantwoordelijk was voor bouwzaken. Ze is vandaag verhoord. Bij de brand in de voorbije oudejaarsnacht vielen 41 doden en 115 gewonden. Er zijn nu 17 verdachten. Ze worden allemaal beschuldigd van doodslag, lichamelijk letsel en brandstichting door nalatigheid. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivay brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Aaron Andries beschrijft het gevoel in de laatste fase voor de finish.
2: Aan de 1250, 1500 kijken we naast ons en voelen we inderdaad dat we zo voor die top 3 aan het vechten zijn. En dan is het inderdaad alles open. Wat dat je voelt aan je benen, je armen, je lichaam, maakt niet uit. Gedroomd en je wilt dat binnenpakken. En aan de meet was het gelukt.
0: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Op het WK hockey zijn de Red Lions, onze nationale mannenploeg, 7e geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de 7e plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Morgen spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur 's middags. En in de hoogste voetbalklasse neemt Racing Genk het op dit moment op tegen SK Beveren. Na zo'n kwartier spelen staat Genk 1-0 voor. Er is vanavond nog kans op wat regen in het oosten van het land. In de nacht mogelijk een bui in het noorden. Morgen dan een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag opnieuw kans op regen. 22 graden is de maximum temperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio B.

0: 10 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
1: Iets voor 7 wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het Koninklijk Paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
2: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
1: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
0: In Zwijndrecht heeft chemiebedrijf 3M een permanente dam aangelegd om te voorkomen dat vervuild water de Schelde instroomt. Er lag rond 3M al een tijdelijke dam tegen de vervuiling, maar omdat die niet al het vervuilde water tegenhield, is de dam nu verstevigd. Voor het milieu is de maatregel een goede zaak, maar de omwonenden willen vooral weten wanneer en hoe 3M de vervuilde grond in hun tuin zal weghalen. Dat zegt Geert Lensens, advocaat van burgercollectief Darkwater 3M.
3: Vanuit het standpunt van die bewoners lijkt dat allemaal een druppel op een hete plaat en gaat dat allemaal veel te traag. Dat is eigenlijk de boodschap die wij horen aan hun kant. We zijn ondertussen 5 jaar verder. Het blijven allemaal mooie woorden en beloftes. De sanering had volgens die beloftes al jaren moeten gestart zijn. En zij stellen alleen maar vast, we zijn nu eind augustus 2026, er is nog geen morsel grond gesaneerd.
0: Er loopt ook nog altijd een proces tegen 3M. Dat proces hervat eind november. In de hoogste voetbalklasse ontvangt Racing Genk op dit moment SK Beveren. Peter van den Bent, nog zo'n half uur te spelen daar. Wat is de stand?
4: De wedstrijd is eigenlijk al gespeeld. Bij de rust leidde Racing Genk nu nog altijd na 12,5 minuten in de tweede helft met 3-0. Geholpen door een vroege penalty goal van Durosini. Makkelijk gefloten na contact tussen Elouadi en Slegers. En nadien Beveren dat best goed begonnen was aan de wedstrijd met goed voetbal. Niet bij macht om Racing Genk in verlegenheid te brengen. De 2-0 van Ito kwam er na balverlies van Christian Bruls. En net op slag van rust nog een derde doelpunt. Kongolo na een fraaie aanval van de thuisploeg. En later zelfs nog een bal tegen de paal. En de rebound van de lijn geveegd. Dus 3-0 bij de rust was niet eens overdreven. De rest, de tweede helft, is een gezondheidswandeling. Racing Genk na de teleurstelling van vorige week op de Bosuil op weg naar winst tegen Beveren. 3-0.
0: Dankjewel, Peter. Op het WK roeien in Amsterdam hebben de Belgen Aaron Andries en Thibaut Vivai brons veroverd in de dubbel 2. In die discipline roeien per boot 2 roeiers, elk met 2 roeiriemen. Bij Vivai drong de eerste minuten de overwinning nog niet helemaal door.
5: Ik moet nog eventjes allemaal verwerken. Maar de eerste reacties zijn vooral opluchting. En ja, enorm trots op wat we gedaan hebben de afgelopen maanden op zo'n korte tijd.
0: Het goud in de dubbel 2 bij de mannen was voor Nederland, het zilver voor Servië. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: alien.
1: En toen ik daar zo stilletjes en alien aan de stal stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dan me doorremmen. En daar stonden Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei, miljarden. Athé van mij, dat weet dat je weer terug zie, stiekt ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en athé van mij het weet, gooit ze in klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En ze er komt zelf, ze is via samen bij, Paula en Rosa en Emily.

0: VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Noorse hoofdstad Oslo is de kist met het lichaam van de overleden koning Harald overgebracht naar het koninklijk paleis. Koning Harald, de oudste regerende koning van Europa, overleed vanmorgen in het ziekenhuis van Oslo. Stijn Verkruijsen.
1: Iets voor zeven wordt het lichaam van koning Harald overgebracht naar het koninklijk paleis. De kist in de lijkwagen is mooi verlicht, zodat de vele duizenden Noren langs de kant van de weg hun koning een laatste groet kunnen brengen. Rij en dik staan ze in stilte te kijken en dat in de gietende regen. Velen zijn zichtbaar aangedaan.
2: I personally will say he was everything for us. So he was like a grandfather that I never had.
1: Harald was als een grootvader, een verbindende figuur die veel respect kreeg bij jong en oud. Het plein voor het paleis staat helemaal vol met mensen die bloemen komen leggen of een kaars aansteken. Tot laat op de avond.
0: Defensieminister Theo Franke denkt niet dat de Russische president Poetin een aanval overweegt op een NAVO-land, zoals bijvoorbeeld Finland of een van de Baltische staten. Maar Franke zegt wel dat heel de NAVO, en dus ook ons land, op de hoede moet zijn voor de dreiging uit Rusland. Dat blijft het veiligheidsgevoel bij ons uitdagen en in het geheim acties onderneemt. Dat zei hij in Ter Zake.
3: Op dit moment denk ik niet dat er een grote aanval op NAVO-grondgebied zelf zal zijn. Het zal zijn met permanent het testen van onze defensieve capaciteiten. Kijken hoe dat we reageren op allerhande dingen. En daarnaast via die geheime diensten, agenten, zogenaamde wegwerpagenten, inschakelen om alle mogelijke geheime operaties uit te voeren die ons raken in ons veiligheidshart.
0: De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn nog altijd aanwezig in de exclave die Spaans grondgebied is. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Eén week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen een middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd in tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende KMB 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
0: De Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Overmorgen, dat is zondag, spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Nog kans op een bui in het oosten vanavond en vannacht kan het regenen in het noorden van het land. Het blijft minstens 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt. Vooral na de middag is er opnieuw kans op regen bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE Feesthits.
7: VRT Radio BNE.
8: Beste vrienden.

morgen wordt het beter. Morgen wordt het beter dan vandaag. Ik voor mij, ik zeg hetzelfde. Morgen wordt het beter. Of dat zo is.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Een heel goede nacht. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust verklaard. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos staat ook op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu als geblust. Grote delen werden eerder deze week ook weer toegankelijk voor wandelaars. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen van het bos blijven voorlopig nog gesloten voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. Vier jonge mannen hebben schuldig gepleit voor de brandstichting op ziekenwagens van de Joodse gemeenschap in Londen. Door de feiten toe te geven, vermijden de vier een proces. Ze moeten wel voorlopig naar de cel en kennen hun definitieve straf in de lente van volgend jaar. De brandstichting gebeurde in maart van dit jaar. Vier ambulances van een Joodse liefdadigheidsinstelling werden in brand gestoken. Bij die brand, in de buurt van een synagoge, ontploften ook gasflessen en daardoor braken vensters van een appartementsgebouw in de buurt. De brandstichting werd opgeëist door een groepering die mogelijk banden heeft met Iran. Die organisatie eiste ook andere aanvallen op Joodse doelwitten op, ook in België. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Het verslag is van Peter van den Bent.
1: Eén week na de grote teleurstelling op de Bosuil volgde nu een deugdoende en uiteindelijk ook makkelijke overwinning tegen het middelmatig Beveren. De bezoekers begonnen nog best aardig, maar werden al snel gecounterd door een makkelijke penalty omgezet door Durosinmi, 1-0 na 7 minuten. Nadien beheerste Genk wedstrijd en tegenstander en Ito strafte balverlies van Bruls af voor 2-0. En na kansen voor Yokoyama en Ehrenberg maakte Kongolo nog voor de rust 3-0. Ito trof ook nog een keer de paal, maar de tweede helft was dan al overbodig. Daarin liet Genk nog teleurstellend weinig zien. Beveren bleef moedig strijden en zoeken naar een doelpunt. Margarita was er ook dichtbij, maar het viel finaal toch weer aan de overkant via de dribbelende Kayembe 4-0. 3 punten en een clean sheet. Racing Genk was tevreden. SK Beveren is na 2 pandoeringen weer stilaan toe aan wat punten pakken.
0: Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijk spel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: In het noordwesten kan het wat regenen vannacht, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij minimaal 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be. Ik wens u nog een mooie nacht.

0: is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten volgens hem tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herent. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
1: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen. Dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
0: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde 3e plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen, dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat we vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Het weer vannacht droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op regen en temperaturen tot 22 graden. Ik wens je een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio BNE.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf voordat ik terugkom in het land. Zie ik de lichtjes van de Schelde, dan gaat mijn hart.

een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Oekraïense president Zelensky wil tot 1000 drones per dag afvuren op Rusland. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een videoboodschap. Zelensky wil de Russische president Poetin op die manier dwingen om over vrede te praten. De aanvallen moeten tot diep in Rusland doelen raken en de focus ligt daarbij op logistieke centra en energieinfrastructuur. Op dit moment worden er gemiddeld 300 drone-aanvallen uitgevoerd per dag. Ook Rusland blijft intussen grootschalige drone-aanvallen uitvoeren op doelen in Oekraïne. Vrijdagavond werd een opslagplaats met munitie geraakt in de buurt van hoofdstad Kiev. Er waren meerdere explosies en er brak ook een grote brand uit. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten geëvacueerd worden. De Spaanse regering vraagt hulp van de Europese grenswacht Frontex in de enclave Ceuta. Spanje wil onder meer 10 extra medewerkers van Frontex om te helpen bij het controleren van migranten. Vorige maand bestormden meer dan 70.000 migranten Ceuta vanuit Marokko. Duizenden daarvan zijn er nog altijd aanwezig. De enclave is Spaans grondgebied. Op het WK hockey zijn Red Lions, onze nationale mannenploeg, zevende geworden. Ze wonnen hun wedstrijd om de zevende plaats van India. Na de reguliere speeltijd in Waver stond het 3-3, maar de Belgen wonnen nadien de shootouts. Straks spelen de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen